0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Clara, live.

0: continuo.
1: Goedemorgen, het is 6 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er bijvoorbeeld 668 en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
2: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
1: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Ze zegt dat er maatregelen zijn genomen, maar dat die vaak pas op termijn effect zullen hebben. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten. En nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, die kan een boete krijgen. De prijzen van wat we in de supermarkt kopen blijven stijgen. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden, voor de oorlog in Oekraïne, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
3: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
1: Ons economisch programma De Markt gaat straks nog dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT 1 en op VRT Max. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust onder meer radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben. Die waren afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De afgelopen dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. En dan begin volgende week wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid en tussen 18 en 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Vorige nacht waren er bijvoorbeeld 668 zogenoemde grondslapers en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
0: Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming over hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden varen. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of die geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord had al gesteld dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten en nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken, zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, kan een boete krijgen. Dat zegt de Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
2: Wij willen vooral mensen die kandidaat huurder zijn en huurder zijn in de sociale huisvestingssector aanmoedigen, aanzetten om eerst en vooral Nederlandse taallessen te leren en anderzijds ook beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, omdat we er absoluut van overtuigd zijn als we als samenleving miljarden investeren in sociale woningen, dat er ook voor een stuk een inspanning zou moeten kunnen gebeuren, zodoende dat die sociale wijken ook leefbare wijken worden.
0: De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand mei gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is wel een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. En Laura Klaes van Testaankoop verwacht dat de prijsstijging de komende maanden mogelijk opnieuw sneller zal gaan.
3: Omdat we natuurlijk opnieuw met stijgingen zitten in de energieprijzen door dit keer de oorlog in het Midden-Oosten. We hebben gezien, al eerder met de oorlog in Oekraïne, dat als de energieprijzen stijgen, de prijzen in de supermarkt met een paar maanden vertraging ook stijgen. Dus ja, we verwachten eigenlijk dat we in de komende maanden ook weer stijgingen gaan zien in de producten in de supermarkt.
0: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT1. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien. Zwaar bewolkt weer vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Heel goedemorgen en heel fijn dat u luistert. De heilige Antonius van Padua, die hoopt ook dat er geluisterd wordt. En vooral dan door de vissen, want aangezien zijn kerk leeg is, trekt Antonius van Padua naar buiten en doet hij een preek voor de zalmen, snoeken en ook voor de krabben in dit lied van Gustav Mahler.
6: Antonius. Antonius zur Predigt, die Kirche findet ledig. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Karpfen mit Rogen seid all ihr erzogen, habt Mäuler aufgerissen, sich zuhört befließen. Kein Predigt niemalen, den Fischen so gefallen.

0: die Kleinen wie allen, die Predigt hat fallen, hat fallen.
1: Bariton Christian Gerhaher met het Cleveland Orchestra, dirigent Pierre Boulez in Antonius von Padua, Fisch predikt. Het is een lied van Gustav Mahler uit zijn bundel van volksliederen, Das Knabenwunderhorn, over dus die heilige Antonius die een preek geeft tegen de vissen, maar op het einde van de preek blijft alles hetzelfde. De kabeljauwen blijven nog steeds dezelfde, de krabben stappen nog steeds achteruit, wordt er gezongen, en de karpers die fretten nog altijd evenveel. Die karpen wil fressen, die predikt vergessen, horen we. En ook deze man kwam uit Padua. Hij stierf er in 1770, violist en componist Giuseppe Tartini.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Clara Live.

violist Shushan Siranossian met het Venice Baroque Orchestra, dirigent Andrea Marcon in dit vioolconcerto van Giuseppe Tartini, het openingsdeel. Een van de vele vioolconcerto's, want hij schreef er 135. Hij schreef ook veel traktaten, Tartini, over de viooltechniek, over de boogtechniek, hoe je je strijkstok moet gebruiken. En hij ontdekte ook dat als je twee noten tegelijkertijd speelt op je viool, dat er een derde toon soms mee ontstaat door de trillingen. Het is een psycho-akoestisch fenomeen dat de Tartini-klank wordt genoemd. En dit is harpiste Adeline Leenaerts in muziek van een andere Italiaan, Nino Rota, zijn Sarabande en Toccata.

Een sarabande en een toccata, het zijn oude barokke vormen. Maar het was muziek uit 1945 van de Italiaanse componist Nino Rota. Hij schreef dit voor de harpiste Clelia Gatti Aldrovandi. Het is de vrouw voor wie Nino Rota ook zijn harpconcerto componeerde. En zij was de vrouw van Guido Maggiorino Gatti. En dat was een heel belangrijke naam in de filmwereld. Dat was iemand die meer klassieke componisten wou betrekken in de soundtrack van een film. Met andere woorden, een heel slimme zet van Nino Rota om op een goed blaadje te staan bij hem, bij die Guido Gatti en bij zijn getalenteerde vrouw. Hier hoorden we Annelien Leenaerts op harp in dus die sarabande en toccata. Het is ondertussen 23 over 7, een heel mooi moment vind ik dat voor Mozart. Goedemorgen.

Symfonie nummer 35 van de 41, deze Hafner-symfonie van Mozart. We werden wakker met het openingsdeel door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Straks, na 19:30, nog eens dat energieke strijkkwartet van Maurice Ravel. Maar eerst het nieuws en zometeen ook de krantencommentaren.

0: is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen en ook wie geen Nederlands wil leren, die kan een boete krijgen. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In totaal moeten er ruim 660 gevangenen op de grond slapen en dat probleem raakt maar niet opgelost. In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd werden op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben de afgelopen uren Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In de Gazet van Antwerpen schrijft Greg van Roosbroek over het conflict tussen de VS en Iran. 100 dagen oorlog in Iran bewijzen het strategisch analfabetisme van Trump. De Amerikaanse president zal eruit geraken, maar met gezichtsverlies en een slechter akkoord dan dat van president Obama. Het akkoord dat hij tijdens zijn eerste ambtsperiode eigenhandig heeft opgezegd. De ontwikkeling van AI gaat zo snel dat de mensheid op de rem moet staan. In de Standaard haalt Karel Verhoeven het pleidooi aan van het AI-bedrijf Anthropic. De krachten die de AI-race voortstuwen zijn immens, voorop de belofte de toekomst te kunnen creëren en domineren. Het is de hoogste tijd om de tegenkrachten op te tuigen, massaal en menselijk, met als cruciale eis het risico te verminderen. De kans is namelijk aanzienlijk dat er eerst een catastrofe voor moet plaatsvinden, maar de mensheid heeft zichzelf al eerder verrast. Anthropic roept op tot een wereldwijde pauze in de AI-ontwikkeling, terwijl de dynamiek van geopolitiek en marktendruk AI-bedrijven net richting versnelling duwt, stelt ook Isabel Albers vast in de Tijd. Maar innovatie tegenhouden kan nooit de bedoeling zijn en de geschiedenis heeft keer op keer ook aangetoond dat dat toch niet lukt. In het laatste nieuws kijkt Timmy van Diepen naar de Volvo-fabriek in Gent. Hoeveel miljoenen moeten we over hebben om een bedrijf koste wat kost in ons land te houden? In tijden van historische begrotingstekorten moet het debat over onze gulle bedrijfssubsidies wel worden gevoerd. Zeker nu Vlaams minister-president Diependalen met 119 miljoen euro aan subsidies zwaait. Want zal Volvo ook investeren zonder het bedrijf miljoenen aan subsidies voor de neus te houden? Niemand zal daar ooit eerlijk op antwoorden. CD&V-minister Verlinde komt met een voorstel om de abortustermijn maar met maximaal 2 weken te verlengen. Een schot voor de boeg, maar vooral ongepast om zoiets gevoeligs eenzijdig te proberen opleggen, denkt Pieter Lesaffer dan weer in het Nieuwsblad. Onder de vorige regering heeft een expertencommissie zich al eens uitgebreid over een versoepeling gebogen. Alleen was het resultaat niet wat CD&V ervan verwacht had. De experten pleiten unisono voor een versoepeling tot minstens 18 weken. Maar nu is er een nieuwe regering en dus een nieuwe christendemocratische poging om voor een versoepeling naar 18 weken te gaan liggen. Inhoudelijk kan je voor of tegen zijn, maar op deze manier het debat al op voorhand betoneren. Een ethische discussie verdient beter dan dat. Het zit er weer bovenarms op in de Vlaamse regering en met name tussen CD&V en N-VA merkt Dominique Klaas tot slot op in het belang van Limburg. Aanleiding zijn de uitspraken van Matthias Diependalen over het christelijke ziekenfonds CM. Een dergelijke discussie hoeft niet tot een breuk in de Vlaamse regering te leiden, maar het toont wel aan dat het de N-VA menens is om het middenveld voor een stuk te ontmantelen. Het is zaterdag 6 juni en dat waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Het strijkkwartet van Maurice Ravel, geschreven op zijn 28 in het jaar 1903. En op Ravel zijn bureau lag als grote inspiratiebron, als grote voorbeeld, het strijkkwartet van Claude Debussy van 10 jaar eerder. Dit was het energieke tweede deel. Assez vif, très rythmé zijn de instructies voor de muzikanten hier van het Hagen-kwartet. En nu is het tijd om onze roze zonnebril op te zetten.

Edith Piaf, haar graf op Père Lachaise in Parijs, lokt altijd veel bezoekers met misschien ook wel rozen. Dit was haar La Vie en Rose. En op dat kerkhof Père Lachaise liggen trouwens ook heel wat grote Franse componisten, zoals Georges Bizet, een heel bescheiden graf trouwens, Ernest Chausson, Reynaldo Ahn, Édouard Lalot en natuurlijk ook het graf van Frédéric Chopin. We blijven in Frankrijk met Charles Gounod, de man van de opera, maar ook de man van de symfonie. Dat zouden we soms vergeten, maar daar worden we nog eens heel mooi aan herinnerd dankzij de muzikanten van het Iceland Symphony Orchestra. Ze hebben in 2018 de symfonieën van Gounod opgenomen met dirigent Jan-Pascal Tortelier.

Charles Gounod, hij schreef 3 symfonieën, de laatste onvoltooid en 2 volledige. Zoals deze tweede symfonie uit 1856 met misschien wel Ludwig van Beethoven, zijn vroege symfonieën als model. Dit was het Larghetto daaruit, het tweede deel door het Iceland Symphony Orchestra, opgenomen in een harpa-concertzaal, die relatief nieuwe concertzaal in Reykjavik, onder leiding van Jan-Pascal Tortelier. Nu nog even Ernst von Dohnányi tot 8 uur. Straks na 8 uur heb ik een grote klassieker klaarstaan. Maar echt een grote klassieker van Ludwig van Beethoven.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: Zes schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
6: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
7: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
8: Het is 8:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Er komen strengere regels voor sociale huurders. Ze moeten willen werken of Nederlands leren. Minister van Justitie Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. En de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. Mensen die een sociale woning willen huren en niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten. En nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal minstens tijdelijk meer huur moeten betalen. Dat zegt Vlaamse minister van Wonen Hans Bonte.
9: En voor de laatste inkomens gaat dat over extra €50 per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomenssoepen, naar €150 per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
8: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten kennen dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. Het Vlaams huurdersplatform is tegen de maatregel van de Vlaamse regering. Zij noemen het de omgekeerde wereld, dat zegt woordvoerder Joy Verstegelen.
10: We zien vaak dat mensen nood hebben aan rust en stabiliteit voordat ze bepaalde andere aspecten kunnen opnemen, zoals het vinden van werk, zoals het leren van een taal. En we zien net op het moment dat mensen ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning, dat ze die rust niet hebben. Ze zitten in een onzekere woonsituatie en moeten daar een oplossing voor vinden. Het zou beter zijn om eerst te zorgen dat er een goede woning is en dat we dan mensen gaan ondersteunen om te voldoen aan taalvereisten en arbeidszaken, eerder dan hen daarvoor te sanctioneren.
8: Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. Ze heeft een wettekst klaar om de termijn te verlengen. Nu kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden in ons land. Dat zou worden opgetrokken naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde nog om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar verder dan 14 weken wil CD&V niet gaan, zegt minister Verlinde.
11: Dit is een heel fundamenteel thema. Dat gaat over het ongeboren leven, waarbij wij met dit voorstel trachten een evenwicht te vinden tussen meer ruimte voor de autonomie voor de vrouw, maar tegelijkertijd de bescherming van het ongeboren leven. Het is zo dat als een vrijwillige zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden na 15 weken, dat de ingreep veel drastischer is. Ook op het moment dat de foetus al veel verder ontwikkeld is. Het is precies dat evenwicht dat gezocht wordt met dit voorstel.
8: Voor vrouwen die slachtoffer werden van verkrachting zou de termijn wel op 18 weken komen te liggen. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken sinds gisteren uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder dan door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden voor de oorlog in Oekraïne. Dat zegt Laura Klaes van Testaankoop.
2: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
8: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT1. In Anderlecht woedt op dit ogenblik een brand op een dak en dat veroorzaakt een zware rookpluim. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloersverdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluim is tot ver te zien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd werden op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt daarmee weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over ongeveer 20% van zijn totale raketarsenaal beschikt.
12: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
13: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
12: Correct, yes. Okay.
8: Uit onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten was eerder gebleken dat Iran eigenlijk nog over zo'n 70% van zijn raketten zou beschikken. Sport in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, zijn dat met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Zo blijven ze tweede in de groep achter Schotland, dat een beter doelpuntensaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Tessa Wullaert, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat voor de Flames.
14: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd. Maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt. En dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
8: En de Belgian Lions zijn uitgeschakeld op het WK Basket 3x3. De Belgische mannen konden zich niet bij de laatste 8 van het toernooi scharen. Ze verloren van een veel sterker Oostenrijk met 21-13. Zwaar bewolkt vandaag, met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met wat opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Begin volgende week wisselvallig, met regelmatig kans op nattigheid en tussen 18 en 21 graden. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat was de opener van het nieuws. Wie weigert werk te zoeken, zal bijvoorbeeld 50 tot 150 euro extra per maand huur moeten betalen. Meer op vrtnieuws.be.
15: Clara, blijf verwonderd. In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Cette Danse Grecque en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara. Clara staat op. Met Sander de Keren.
16: Goedemorgen, bent u klaar voor de 4 bekendste noten uit uw muziekgeschiedenis? Hier gaan we.

Een eikpunt in de klassieke muziekgeschiedenis. De vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven natuurlijk. De eerste uitvoering was in 1808. En het was misschien wel een van de eerste keren dat Beethoven een heel nieuw werk kon opbouwen rond die vier bekende openingsnoten. Want het pam-pam-pam-pam motief komt subtiel of onsubtiel terug in alle vier delen. Het is geniaal. Het is zoals een Zwitsers uurwerk. Meteen ook de eerste keer dat in een symfonie trombones gebruikt werden. Piccolo en contrafagot, dat waren allemaal primeurs toen in 1808 en die instrumenten die horen we ook vooral in het laatste deel en die overweldigende finale. Maar hier dus het openingsdeel door de Wiener Academie, het is een orkest uit Wenen op historische instrumenten met hun dirigent Martin Hazelbeuk. En van de ene grote been naar de andere, dit is Bach.

Sopraan Carolien Wijnands in de aria Ich bin herrlich, ich bin schön. Inderdaad, heerlijke, mooie muziek van Bach was het. Uit zijn kantate Ich gehe und suche mit Verlangen van Johann Sebastian Bach. Hier gespeeld ook met de muzikanten van Il Gardellino. En in 1988 had de Noorse componist en dirigent Knut Nystedt een heel simpel maar geniaal idee. Hij nam een fragment uit het lied Kom, süßer Tod van Bach. Muziek die op één A4'tje past voor de partituur. Het zijn 8 maten muziek, dus iedereen kreeg 1 blad mee. En het zijn heel eenvoudige instructies. Nystedt die zegt dat iedereen eerst samen kort het fragment moet zingen, dus het hele koor, alle stemmen samen, maar daarna splitsen sopraan, alt, tenor, bas zich op en iedereen zingt dan opnieuw het woord kom, waar het lied mee begint, maar iedereen houdt zijn of haar noot dan langer aan, tussen de 4 en de 12 seconden. En dan gaat iedereen op zijn of haar tempo verder. En dat zorgt voor een ongelooflijke ervaring, voor een gigantische klankwolk, een combinatie van clusters, alsof de muziek begint op te stijgen. Het is heel bijzonder. Immortal Bach heet dit.

Ook fantastisch om live mee te maken. Immortal Bach van Knut Nystedt. Muziek uit 1988. Vertrekpunt is het lied Kom, Zuster Tood van Bach. Dat Nystedt uitrekt in tijd en ruimte. Door het koor onder te verdelen en iedereen moet bepaalde noten bepaalde seconden langer aanhouden. En wat er dan gebeurt, ja, dat is altijd anders. Altijd overdonderend en altijd ongrijpbaar ook. Immortal Bach, hier hoorden we het Norwegian Sorrow Choir Ensemble Allegria onder leiding van Grete Pedersen. Straks na 8:30 een vioolconcerto van Henri Vieuxtemps.

Het is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld ook Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal tenminste tijdelijk ook meer huur moeten betalen. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. Ze heeft daarover een wettekst klaar. Nu kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden. Dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Voor vrouwen die slachtoffer werden van verkrachting zou de termijn wel op 18 weken komen te liggen. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde om de termijn voor iedereen tot minstens 18 weken te verlengen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben de afgelopen uren Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima straks tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal wel droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een heel goede morgen, 6 juni vandaag. Dat is de sterfdag van de Belgische componist en violist Henri Vieuxtemps. Hij stierf op 6 juni 1881. Het is ook het jaar trouwens waarin Peter Tchaikovsky zijn vioolconcerto voor het eerst liet horen. En ook Vieuxtemps die schreef vioolconcerto's, onder andere dit vierde. Hier te horen met violiste Viviane Hagner in het leuke ritmische scherzo. En het is weekend, dus het is ook weer tijd om eens naar VRT Max te gaan, want daar kunt u luisteren naar onze nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Die aflevering gaat deze week niet over een vioolconcerto, maar wel over een gigantische hit van John Dowland. En zo komt u ook te weten dat er blijkbaar 7 soorten verschillende tranen bestaan. Dat vertelde Clara de Dekker mij.
1: John Dowland heeft dus onwaarschijnlijk veel muziek geschreven. Maar die bundel, Lacrimae 7 Tears, vind ik wel echt een van zijn mooiste. Want daarin gaat hij dus ook weer opnieuw verder met die melodie van Flow My Tears. Maar hij maakt daar dan elke keer weer een soort van variant op. Mm-hmm. En dat zijn dus echt de 7 verschillende soorten tranen die we daar te horen krijgen. Wist je dat?
0: 7 verschillende soorten tranen?
1: Ja, je hebt blijkbaar oude tranen.
0: Ja.
1: Je hebt nieuwe oude tranen.
0: Nieuwe oude tranen.
1: Ja, die heb je ook. Zuchtende tranen, triestige tranen, geforceerde tranen, die ken ik ook. Liefdestranen, uiteraard. Mm-hmm. En uiteindelijk heb je ook echte tranen. Ja. Dus volgende keer wanneer je aan het huilen bent, Sander, moet je je dat echt eens afvragen. Wat voor tranen zijn dit? Zijn dit oude tranen? Nieuwe oude tranen? Of ben ik een beetje aan het forceren?
0: Het zijn zuchtende tranen. Ja, om eens over na te denken, wat voor soort tranen zijn het? Ik krijg toch altijd tranen in mijn ogen als ik die muziek van John Dowland hoor. En in zijn tijd was dat denk ik ook wel het geval. Want van zijn bekende Flow My Tears maakte Dowland 3 verschillende versies, omdat het gewoon zo'n mooie melodie is. Dit is de instrumentale.

Het Hathor-consort speelde Flow My Tears, een van de 7 instrumentale werken van John Dowland uit het jaar 1604. Die bundel die heet Lacrimae or the 7 Tears, met elk instrumentaal werkje als symbool voor een andere soort van traan. En dit waren de oude tranen, want de titel is eigenlijk hier Lacrimae Antiquae, oude tranen. Dan kwam de gezongen versie, Flow My Tears. En daar bestaan natuurlijk heel veel opnames van die muziek van John Dowland. Zelfs door deze stem.

Ja hoor, in 2008 kroop popzanger Sting in de studio om zich te verdiepen in onder andere de Engelse renaissance muziek van John Dowland. En zo ontstond zijn versie van Flow My Tears. En het valt in de smaak als ik zo de Clara app er even bij haal. Veel mensen zijn toch fan van deze mooie versie van Flow My Tears. En zo zijn er nog wel voorbeelden van popzangers die dan ook plots hun stem laten horen in klassieke muziek, soms zelfs in het West-Vlaams. Dat deed Wannes Capelle in 2020 met de liederen van Schubert. Nicolas Callot aan pianoforte.

Twee keer Schubert, de Hongaarse melodie met Nicola Callot op pianoforte. En daarvoor stond Wannes Capelle mee aan de vleugel voor zijn West-Vlaamse versie van het lied Der Muzenzoon uit hun album Kom Benevolt Mie, met tal van Schubert-liederen in het West-Vlaams. Nu blijven we nog even verder in die Hongaarse sfeer hangen met Johannes Brahms. Een paar Hongaarse dansen nog tot 9 uur. Goedemorgen.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal tenminste tijdelijk meer huur moeten betalen. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
2: En voor de laatste inkomens gaat dat over extra €50 per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomenssoepen, naar €150 per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
1: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten kennen dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. Het Vlaams huurdersplatform is tegen de sancties. Mensen moeten eerst een deftige woning hebben vooraleer ze energie kunnen steken in het leren van een taal of het zoeken naar een job, klinkt het daar. Bovendien gelden de strengere eisen ook voor kandidaathuurders, terwijl die, gezien de langere wachtlijsten, niet eens zeker zijn dat ze ooit een sociale woning zullen krijgen. Joy Verstichelen van het huurdersplatform.
3: Veel kandidaathuurders staan op die wachtlijst, vaak heel lang te wachten. Ze zijn niet zeker dat er ooit een sociale huurwoning komt, maar toch moeten ze aan een aantal verwachtingen voldoen, terwijl daar vaak niet zoveel ruimte voor is. En ze zijn op dat moment volop bezig met het organiseren van een deftige woonplek, op het zoeken daarnaar. En dan is er weinig ruimte om op die andere zaken te werken. En net op dat moment worden nu toch die verwachtingen geuit met mogelijke sancties tot gevolg.
1: CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn te verlengen. Op dit ogenblik kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden. En dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering had nog geadviseerd om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en kan voor hen enkel bij slachtoffers van een verkrachting. Dat zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
4: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
1: In de Brusselse gemeente Anderlecht woedt op dit ogenblik een brand op een dak en dat veroorzaakt een zware rookontwikkeling. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden en om binnen te blijven. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloersverdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluimen zijn tot ver in de regio te zien. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat inlichtingendiensten hebben verspreid. Lucas Lecluze, waarover gaat dat concreet?
5: Wel, het zijn medewerkers van het Pentagon die merken dat Israël actief mensen gaat benaderen om informatie te verzamelen over interne discussies die worden gevoerd binnen de regering van Donald Trump. Vooral discussies die gaan over de oorlog in Iran. Ze doen dat met spionnen, maar bijvoorbeeld ook door toestellen te hacken. En dat heeft nu echt wel een kritiek niveau bereikt, staat er in dat rapport.
1: Ja, en dat lijkt een beetje vreemd, want de VS en Israël zijn toch goede bondgenoten.
5: Ja, dat klopt, maar hun band staat de laatste tijd toch wel onder druk. Trump die wil de oorlog in Iran zo snel mogelijk beëindigen en die zeestraat in Hormuz opnieuw openen. Maar zolang Israël Hezbollah in Libanon blijft aanvallen, wil Iran niet toegeven. Vredesgesprekken lopen om die reden al wekenlang vast en dat leidt tot verhitte discussies tussen Trump enerzijds en de Israëlische premier Netanyahu anderzijds. De bombardementen tussen Iran en de VS duren ondertussen, ondanks het staakt het vuren, gewoon door. Afgelopen nacht viel Iran nog verschillende Amerikaanse militaire basissen aan in de Golfregio.
1: Lucas, dankjewel. In de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep, achter Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Jill Janssens, die twee keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
6: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 goals en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk goals kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
1: Het weer om af te ronden. Zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Begin volgende week dan wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid en temperaturen tussen 18 en 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, de krantencommentaren.
8: In de Gazet van Antwerpen schrijft Greg van Roosbroek over het conflict tussen de VS en Iran. 100 dagen oorlog in Iran bewijzen het strategisch analfabetisme van Trump. De Amerikaanse president zal eruit geraken, maar met gezichtsverlies en een slechter akkoord dan dat van president Obama. Het akkoord dat hij tijdens zijn eerste ambtsperiode eigenhandig heeft opgezegd. De ontwikkeling van AI gaat zo snel dat de mensheid op de rem moet staan. In de Standaard haalt Karel Verhoeven het pleidooi aan van het AI-bedrijf Anthropic. De krachten die de AI-race voortstuwen zijn immens, voorop de belofte de toekomst te kunnen creëren en domineren. Het is de hoogste tijd om de tegenkrachten op te tuigen, massaal en menselijk, met als cruciale eis het risico te verminderen. De kans is namelijk aanzienlijk dat er eerst een catastrofe voor moet plaatsvinden, maar de mensheid heeft zichzelf al eerder verrast. Anthropic roept op tot een wereldwijde pauze in de AI-ontwikkeling, terwijl de dynamiek van geopolitiek en marktendruk AI-bedrijven net richting versnelling duwt, stelt ook Isabel Albers vast in de Tijd. Maar innovatie tegenhouden kan nooit de bedoeling zijn, en de geschiedenis heeft keer op keer ook aangetoond dat dat toch niet lukt. In het laatste nieuws kijkt Timmy van Diepen naar de Volvo-fabriek in Gent. Hoeveel miljoenen moeten we over hebben om een bedrijf koste wat kost in ons land te houden? In tijden van historische begrotingstekorten moet het debat over onze gulle bedrijfssubsidies wel worden gevoerd. Zeker nu Vlaams minister-president Diependalen met 119 miljoen euro aan subsidies zwaait. Want zal Volvo ook investeren zonder het bedrijf miljoenen aan subsidies voor de neus te houden? Niemand zal daar ooit eerlijk op antwoorden. CD&V-minister Verlinde komt met een voorstel om de abortustermijn maar met maximaal 2 weken te verlengen. Een schot voor de boeg, maar vooral ongepast om zoiets gevoeligs eenzijdig te proberen opleggen, denkt Pieter Lesaffer dan weer in het Nieuwsblad. Onder de vorige regering heeft een expertencommissie zich al eens uitgebreid over een versoepeling gebogen. Alleen was het resultaat niet wat CD&V ervan verwacht had. De experten pleiten unisono voor een versoepeling tot minstens 18 weken. Maar nu is er een nieuwe regering en dus een nieuwe christendemocratische poging om voor een versoepeling naar 18 weken te gaan liggen. Inhoudelijk kan je voor of tegen zijn, maar op deze manier het debat al op voorhand betoneren. Een ethische discussie verdient beter dan dat. Het zit er weer bovenarms op in de Vlaamse regering en met name tussen CD&V en N-VA, merkt Dominique Klaas tot slot op in het belang van Limburg. Aanleiding zijn de uitspraken van Matthias Diependalen over het christelijke ziekenfonds CM. Een dergelijke discussie hoeft niet tot een breuk in de Vlaamse regering te leiden, maar het toont wel aan dat het de N-VA menens is om het middenveld voor een stuk te ontmantelen. Het is zaterdag 6 juni en dat waren de krantencommentaren.
7: Clara staat op met Sander de Keren.
9: Goedemorgen, 6 juni vandaag. Dat is de geboortedag in 1903 van deze Sovjet-Armeense componist Aram Khachaturian. En wie Khachaturian zegt, zegt natuurlijk dit.

De sabeldans uit het ballet Gayane van Aram Khachaturian, de muziek uit de jaren 40, 1940. En 6 juni is niet alleen de verjaardag van Khachaturian, het is ook de verjaardag van Adrien François Servais, de Belgische cellist, geboren op 6 juni 1807. En Servais werd de Paganini van de cello genoemd. Hij was cellist in het orkest van de Muntschouwburg in Brussel, geboren in Halle. En als solist reisde Servais de hele wereld rond, tot concerten zelfs in Rusland. En in zijn villa in Halle kwamen denk ik ook wel grote namen op bezoek. Veel Franse collega's uit de muziekscene, ook Frans Liszt en ook de beeldhouwer Cyprien Godepski. Want die beeldhouwer trouwde met Servais zijn oudste dochter. En Godepski maakte ook het stambeeld van Servais dat te zien is op de markt in Halle. En hij maakte trouwens ook een deel van het graf van Hector Berlioz op Père Lachaise. Adrien François Servais schreef natuurlijk veel muziek voor de cello zelf, om dan te kunnen spelen tijdens zijn concerten. Onder andere dit opus 2, en dat heeft blijkbaar mooie herinneringen aan Spa. Het heet Souvenir de Spa, hier met celliste Sol Gabetta.

0: Europabank. De bank die durft.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Clara Live.

De Argentijnse celliste Sol Gabetta met haar eigen ensemble Capella Gabetta. En deze souvenir de Spa. Het is een werk van de Belgische celliste Adrien François Servin. Moesten we zeker vandaag laten horen, want 6 juni vandaag is de geboortedag van Servin. Geboren in 1807, gestorven ook in Halle in 1866. Een Paganien werd hij genoemd door Hector Berlioz. Een virtuoos zoals Paganini, maar dan op cello in plaats van op viool. Servet die was groot gebouwd, had ook een heel grote Stradivarius cello uit 1701. Dus om comfortabel te kunnen spelen, plaatste Servet op zijn cello een steunpin. Het was toen nog vaak de gewoonte om je cello tussen je benen vast te houden, maar daar bracht Servet dus verandering in. En pas 20 jaar na zijn dood, rond de jaren 1880, werd die steunpin op de cello de nieuwe standaard.

6 juni vandaag, het is dus de verjaardag van Adrien-François Servet, de Belgische cellist. Maar het was ook de periode, de dag eigenlijk, waarop een nieuwe muziekschool werd opgericht in Parijs. Als tegenwicht voor het Franse conservatorium, dat vooral gefocust was op opera, werden in juni 1894, 6 juni, de eerste stappen gezet om de Schola Cantorum op te richten. Een privéschool waar je weer muzieklessen kreeg over de oude Gregoriaanse kerkmuziek en waar je ook de polyfonie uit de Renaissance bestudeerde. Palestrina werd daar ongetwijfeld als voorbeeld gebruikt. Hier hoorden we trouwens het Kyrie uit een mis van Palestrina door de Sixtine en dirigent Harry Christophers. De Schola Cantorum in Parijs werd opgericht door onder andere Vincent Dendy. En er zijn ook een paar bekende namen zijn toch verbonden aan die Schola Cantorum, zoals Isaac Albéniz, Olivier Messiaen en ook Erik Satie. Wel, dit is muziek van Satie en voor dit werkje haalde Satie toch vooral inspiratie uit de Dodemars van Chopin, want die duikt plots op in deze Embryon desséché.

0: Een duidelijke afsluiter. Pascal Roger in de Embryon desséché van Erik Satie.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Een Amerikaanse componist die een opera schrijft over het staatsbezoek van de Amerikaanse president aan China. Ik weet niet wie vandaag die opera zou schrijven. Misschien is er iemand bezig en horen we het resultaat binnen 15 jaar. Want het gebeurde al in 1987. Want toen schreef de Amerikaanse componist John Adams een opera over president Nixon en zijn bezoek aan China in het jaar 1972. Die opera heet Nixon in China en van enkele instrumentale delen uit die opera maakte John Adams nog een apart werk, een foxtrot voor orkest, deze leuke The Chairman Dance.

The Chairman Dances van John Adams door San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Edo de Waard. En het vertrekpunt van deze compositie is muziek uit John Adams' opera Nixon in China. Blijf bij ons, want straks na 10 uur praat Katrijne Boon weer met een liefhebber.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: 6 schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
6: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn te verlengen. Op dit ogenblik kan een zwangerschap in ons land tot 12 weken afgebroken worden. En dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en dat kan voor hen enkel bij slachtoffers van een verkrachting. Minister van Justitie Annelies Verlinde.
7: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
6: Het Vlaams huurdersplatform is tegen de strengere regels die vanaf 2028 voor sociale huurders zullen gelden. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Huurders en kandidaathuurders worden ook verondersteld om Nederlands te leren. Dat heeft de Vlaamse regering allemaal beslist. Het huurdersplatform noemt dit de omgekeerde wereld, woordvoerder Joy Verstichelen.
8: We zien vaak dat mensen nood hebben aan rust en stabiliteit voordat ze bepaalde andere aspecten kunnen opnemen, zoals het vinden van werk, zoals het leren van een taal. En we zien net op het moment dat mensen ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning, dat ze die rust niet hebben. Ze zitten in een onzekere woonsituatie en moeten daar een oplossing voor vinden. Het zou beter zijn om eerst te zorgen dat er een goede woning is en dat we dan mensen gaan ondersteunen om te voldoen aan taalvereisten en arbeidszaken, eerder dan hen daarvoor te sanctioneren.
6: Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de opvallendste doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In Sint-Petersburg wordt vandaag de derde en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum, waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de afgelopen dagen verschillende keren onder vuur, vooral om druk te zetten op Rusland en Poetin. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat de inlichtingendiensten hebben verspreid. Bronnen binnen het Pentagon merken dat Israël actief mensen benadert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering van Donald Trump. Vooral over de oorlog in Iran dan. Het rapport is opvallend en zet de relaties tussen de VS en Israël verder onder druk, zegt collega Lucas Lecluze.
9: Hun band staat de laatste tijd toch wel onder druk. Trump die wil de oorlog in Iran zo snel mogelijk beëindigen en die zeestraat in Hormuz opnieuw openen. Maar zolang Israël Hezbollah in Libanon blijft aanvallen, wil Iran niet toegeven. Vredesgesprekken lopen om die reden al wekenlang vast en dat leidt tot verhitte discussies tussen Trump enerzijds en de Israëlische premier Netanyahu anderzijds. De bombardementen tussen Iran en de VS duren ondertussen ondanks het staakt het vuren gewoon door. Afgelopen nacht viel Iran nog verschillende Amerikaanse militaire basissen aan in de golfregio.
6: Zwaar bewolkt weer vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft meestal wel droog dan. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. De liefhebber met Katelijne Boon.
3: Een heel goedemorgen. Na een intense maand mei, waarin ik van heel dichtbij een fantastische generatie jonge cellisten heb mogen leren kennen, ben ik blij om terug te zijn in de Clara Studio voor De Liefhebber. En vandaag is dat de vrouw die me haar prachtige juwelen uitleende voor de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, juwelenontwerpster Anzelia. Ze studeerde juwelenontwerp aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten en begon zo'n 30 jaar geleden met haar eigen juwelenlijn in een winkeltje in de Kammestraat in Antwerpen. Ondertussen is ze een vaste waarde in het modedistrict en een van de trekpleisters tijdens het allereerste Antwerp Fashion Festival dat donderdag begon en nog tot en met morgen in Antwerpen doorgaat. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen, Katlijne.
3: Mon rêve d'enfant, dat is de titel die je gegeven hebt aan de installatie die je speciaal voor dat Antwerp Fashion Festival hebt gemaakt en die meteen ook de naam is voor een nieuwe collectie. Wat was je kinderdroom? Wat is inspiratie geweest?
2: Wel, ik wou een ode brengen aan mijn mama, die een heel elegante, knappe vrouw was, waar dat ik heel erg naar opkeek. En ik heb foto's bovengehaald uit mijn archief, zwart-wit foto's uit de jaren 60, waar dat ik met haar mee opsta. En ik heb dus juwelen gemaakt die geïnspireerd zijn op haar outfits. En dat was ineens de link naar de mode, want het festival wordt georganiseerd in samenwerking met het Modemuseum. En ik denk dat ik daarom geselecteerd ben, omdat er een link is naar het modegegeven.
3: Mm-hmm. Omdat je mama ook echt een modehuis had, hè, in Antwerpen?
2: Ja, ze was begonnen als couturière. Ze maakte haar eigen kleren, dat was altijd heel mooi verzorgd. En daarna had ze een modezaak in de Kleinstraat. En ik ben dus opgegroeid in een soort van modehuis, waar alles heel mooi was met oog voor detail. Zij had altijd de aangepaste juwelen, handtasjes, schoenen, hoeden. Alles was op elkaar afgestemd. En ik denk dat ik mijn oog voor detail daar heb ontwikkeld, zal ik maar zeggen.
3: Ja, dat zal wel. Ja, de titel verraadt het al, Mon rêve d'enfant. Je bent wel echt opgegroeid in een familie met Franstalige roots.
2: Ja, ja. Ja, mijn broer en ik zijn echt opgegroeid in een bad van Franse cultuur. En dat komt doordat mijn beide ouders in Frans opgevoed waren. Ze hadden een heel grote culturele bagage die ze graag met ons deelden. Dus aan huis werden alleen maar Franse chansons beluisterd uit de jaren 50, 60, 70. We keken ook naar alle films die uitkwamen. Ze lazen enkel Franse literatuur van de toonaangevende schrijvers uit die tijd. Dat was Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Camus, Henri de Monterland, Guy Descartes. En ze namen ons ook elk jaar mee naar Frankrijk. We gingen kamperen in het zuiden van Frankrijk meestal. En dan stonden we met de tent op een weide bij de boer. En dat waren fantastische vakanties, omdat we dicht bij de natuur zaten. We proefden van de Franse keuken. We gingen naar het strand. Ja, de Côte d'Azur in de jaren 60 was fantastisch. Er was geen kat. Op het strand zat er 30 meter verder nog een familie met kinderen. En wij vonden dat heel gewoon, terwijl het dan nu natuurlijk helemaal gedaan is. Hè. Dus dat vonden we geweldig. En vanaf mijn 12e mocht ik ook met mijn mama mee naar Parijs om collecties te kiezen. En dat waren fantastische dagen, omdat we dan op die beurzen werden ontvangen als prinsessen. En daarna gingen we uit in Saint-Germain-des-Prés en dan mijn mama kende de hipste bars en ook de leukste restaurantjes. En ze verwende mij ook met heel mooie kleren die je in Antwerpen nog niet vond toen. En ik denk dat ik mijn liefde voor Parijs toen heb ontwikkeld. Mm-hmm. Ik ben blijven gaan. Nu ook als volwassene ga ik zeker 3 keer per jaar om de stad toch meer te verkennen. En ik ontdek nog altijd kleine musea die ik nog niet kende, buurten. Er is ook heel veel aan het verschuiven in Parijs.
3: Ja, zeker nu dat heel wat straten fietsstraten zijn geworden.
2: Ja, maar fietsen doe ik daar niet. Nee. Dat vind ik een beetje gevaarlijk. Maar ik ken heel goed mijn weg in de metro en op de bussen. En, enfin, ik voel me daar thuis, zal ik maar
3: vandaar,
2: zeggen.
3: Het is geen wonder dat je dan kiest voor Paris-Cévey. Ik weet niet of je zo vaak Nuit Blanche hebt gedaan en tot 's morgens vroeg bent wakker gebleven.
2: Nee, niet echt, maar ik ben wel een heel vroege opstaander. Dus hetgeen dat Jacques Dutronc beschrijft, les éboueurs, enfin, de
3: mensen, bezemvegers op straat, ja, de melkleed.
2: Dat ken ik wel. Hè?
3: En de travestieten die zich moeten gaan ontschminken of terug gaan scheren.
2: Ja, ik vind het een heel mooi nummer.
3: Ja.
2: Ik was toen ook heel hard... ik had een grote bewondering voor dat koppel van François Hardy.
3: Dat waren de groten van die tijd. Het is een chanson uit 1968, dus jij moet zoiets van een 11 jaar geweest zijn
2: rond
3: die tijd.
2: Ja, klopt.
3: Hier is Jacques Dutronc, mais il est 5 heures, Paris, s'éveille.
10: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: De striptease-danseressen zijn weer aangekleed, de kussens platgedrukt, de geliefde zei moet is 5 uur. En Jacques Dutronc, die zong, die heeft geen slaap. Il est 5 heures, Paris, s'éveille, blijkbaar in 1991 door de muziekcritici verkozen tot het beste Franstalige chanson aller
1: Echt?
0: Tijden.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Het is een herinnering voor Anne Zélien, juweelontwerpster, aan de tijd dat ze met haar moeder naar de lichtstad trok en daar eigenlijk echt kennis maakte met een heel ander milieu. Goed, wat voor een kind was je in die tijd?
1: Oh, ik was een heel introvert en stil kindje. Heel verlegen. Echt mama's kindje. Ik was echt heel, heel close met haar. Trok veel met haar op. Er is verandering gekomen toen de jongens naar mij keken. Toen is het echt verbeterd. Toen was ik een jaar of 14, 15. En toen is er veel veranderd voor mij.
0: Maar was je eigenlijk voorbestemd voor zo'n creatief leven?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik zat heel veel op mijn kamer, vooral te lezen. Ik heb waanzinnig veel gelezen. In de grote vakantie las ik 1 boek per dag. Echt, ik zat daar helemaal in. Mm-hmm. En ik tekende heel graag. Dat was heel fijn. Dus ik denk wel dat dat mijn pad was. Mm-hmm. Ja, en ik was door mijn ouders gestuurd naar de dames van het christelijk onderwijs.
0: Klinkt als een strenge school.
1: Zeer streng. Met heel strikte uniformregels. En ik ben daar afgestudeerd in 1975. En ik was echt blij dat ik iets anders kon gaan doen.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

0: beweging, dan mocht ik niet te diep in en uit ademen, want dan werd ik al stoned van de lucht die daar ging. Dus het heeft een tijdje geduurd voor ik mijn weg vond in die jungle.
1: Maar je bent daar toch eigenlijk terechtgekomen in die generatie die achteraf zo belangrijk is geworden in de mode. Ja. Als je ziet, de zes die momenteel een hele tentoonstelling krijgen in het modemuseum.
0: Ja, ik zat in hetzelfde jaar als Martijn en Walter van Beirendonk. Martijn Margiela. En wij hadden samen theorielessen, omdat de klasjes waren toen zo klein. In de mode zaten ze, denk ik, met zes en wij met een stuk of acht. En, dus wij kregen samen theorielessen. Dus dat was mijn vriendenkring. Mm-hmm.
1: Ja. Had je toen al zo'n vermoeden dat dat zo'n toonaangevende groep mensen
0: jawel.
1: Was?
0: Ah, ja? Jawel.
1: Aan
0: jawel.
1: Wat merkte je
0: dat? Ze waren echt, echt fantastisch. Toen al. Ja, het is echt ongelooflijk. Bijvoorbeeld Martijn, die heel weinig geld had, die maakte prachtige kleren in balkatoen. En dat viel mooi. Het was iets ongelooflijks. Ik heb shows voor hem gelopen, want toen hadden ze geen geld om professionele mannequins te betalen. Hè. Ik heb nog een heel mooie foto van mij in een trouwjurk van Martijn.
1: Fantastisch.
0: Japans geïnspireerd met een soort van kimono-motief. Allee, nee, niet motief, maar model. Mm-hmm. Dat was heel mooi.
1: Een betoverende wereld openbaarde zich. Schoonheid, vrijheid, liefde en muziek.
0: Ja, inderdaad. Ja. Want er werd heel hard gewerkt. Ze waren heel veel lijzend, maar er werd ook heel hard gefeest. We hebben waanzinnige vijven gehad. En de artiest die het meest gedraaid was, dat was David Bowie. En die belichaamde echt vrijheid, verbinding, experiment. Daar zijn we echt heel wild op de keer gegaan op zijn liederen.
1: Ja, ik heb ooit Dries van Noten gehad in De Liefhebber. En toen is ook Bowie gedraaid, omdat zo'n inspirerende figuur.
0: Ja, dat was toen.
1: Jij kiest voor Heroes, het is uit het album Low uit 1977. Ja. Dat is inderdaad precies dat tijdsgevricht. Volgend jaar is dus een halve eeuw oud al, onvoorstelbaar.
0: Oh, ja.
1: Waarom precies dit nummer?
0: Dat is het nummer dat mij het meest is bijgebleven. Want ik luister nu in feite alleen maar naar klassieke muziek. Maar omdat jij een herinnering vroeg, was dat hetgeen dat mij echt...
1: Dus dit werkt echt als een teletijdsmachine?
0: Ja, echt, ja.
1: Oké, op naar de late jaren 70. You can be me. I'll drink all the time.

0: Heroes van David Bowie hier in een versie van een live concert in Berlijn 2002. Maar toen het eind jaren 70 weer klonk op de Fuiven, kon daar niet ontbreken volgens Anselien, was het het moment om te feesten en voluit te vieren. En ik vroeg haar daarnet of er ook echt collega's, studenten waren die zich zo helemaal in die David Bowie-stijl verkleedden. En dat bleek het geval te zijn, hè?
1: Ja, Walter was...
0: Walter van Beirendonk.
1: Schminkte zich zoals Ziggy Stardust met een bliksem op zijn gezicht, plateauzolen. En die ging uit een bol. Dat was fantastisch, echt.
0: Nu, je zei het daar, het was een grote cultuurschok voor jou, hè, van het wat teruggetrokken kind dat vooral heel veel las op haar kamer naar plotseling die andere wereld waar er inderdaad lak aan conventies. Maar je zei daarnet, ik luister nu vooral naar klassiek.
1: Ja.
0: En dat brengt ons bij het volgende, Franz Liszt. Welke herinneringen zijn daarmee verbonden?
1: Wel, ik ben aandachtig naar Liszt beginnen luisteren in de jaren 80 toen Alain Volonda de Elisabeth-wedstrijd
0: met het
1: rond, met Liszt, het concerto nummer 2. Ik was zo begeesterd. Vanaf dat moment ben ik aandachtig naar Liszt beginnen luisteren. En een aantal jaren geleden was ik in Weimar. Dat is een fantastische stad. En ik bezocht het huis van Liszt. Dat is heel mooi gelegen in een park aan der Ilm. En toen ik daar aan die prachtige vleugel stond, viel mijn oog op zo'n heel klein didactisch plaatje en daar stond op dat Liszt de eerste was om masterclasses te organiseren, de allereerste, want daarvoor was het altijd één op één dat er lesgegeven werd. En hij had het inzicht dat hij, als hij talentvolle jonge muzici zou uitnodigen, dat ze ook van elkander konden leren. En ik vond dat zo'n mooie gedachte, want ik was altijd al een Einzelganger geweest. Toen ging het al iets beter. Maar voor mij was het belang van connectie met anderen en het groeien in verbinding met anderen, dat was een voortschrijdend inzicht. Daar was ik voor mijn 30 nooit op gekomen.
0: Mm-hmm. Ondertussen heb je wel met heel wat mensen samengewerkt. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan Muriel Scherre van La Fille d'Eau bijvoorbeeld, met wie je samen...
1: Ja. En met Xandres heb ik ook een samenwerking gehad. Ik vind dat heel fijn, nu dat project ook... dat nu lopende is. Ik vind dat heel fijn van
0: Morin,
1: zo een team...
0: want nu werk je eigenlijk samen met een man die ook wel een grote naam is in de modewereld, Bob Verhelst.
1: Ja, Bob Verhelst heeft voor mij de scenografie verzorgd in de opera toen ik 65 werd. En nu voor Mon Rêve d'Enfant heeft hij ook een decor bedacht. Mm-hmm. En dat zou ik zelf echt niet kunnen. En die man is zo... Die kent zijn vak zo goed. Een paar maanden geleden kwam hij kijken en op een half uur tijd was alles beslist. We doen dit, we doen dat, we doen dat. En dat klopt helemaal. Dat moet niet meer bijgestuurd worden. Dat is fantastisch.
0: Hij kent jou natuurlijk ook goed, hè? Ja. Dat helpt wel, denk ik.
1: Ja, maar ik ken hem van aan de academie vroeger. Hè. Die zat ook in de modeklas. Hè. Mm-hmm. Dus dat helpt wel. Ja.
0: We gaan luisteren naar Yashin Min, die dus vorig jaar meedeed aan de pianowedstrijd, de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano, en daar tot grote verontwaardiging van velen geen prijswinnaar werd, maar wel laureaat is natuurlijk. Je hebt daar ondertussen ook nog eens in een hele andere setting gehoord, hè? Die fantastische...
1: Ja, ik heb een huisconcert meegemaakt dat georganiseerd was door Musicae Poetica. Daar ben ik op geabonneerd, op die reeks, elk jaar. En dus ik was echt verwonderd dat ze zo'n pianiste van zo'n niveau hadden kunnen strikken om voor 20, 25 mensen te spelen. Zo weinig. En ik voelde mij zo bevoorrecht, want ik zat op de tweede rij echt heel dichtbij. En dus om die virtuositeit mee te maken. En die zij heeft een ongelooflijke ingetogen focus. Ja, adembenemend.
0: Ja, ja. Hier speelt ze een van die études d'exécution transcendante, de Feu Follet, in Best Groot. Het is wat ze gespeeld heeft in de eerste ronde van de Elisabeth-wedstrijd.
1: Ja, dat speelde ze ook op dat concert.
0: Kijk, verbluffend,
1: ja. Hè? Ja, geweldig.

0: De verbluffende Yashin Min, in Shanghai geboren pianiste, die vorig jaar laureaat werd op de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano, met muziek van Frans Liszt, zijn Feu Follet. Anne, je hebt thuis een zoon die met veel muzikaal talent geboren is, Thomas.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat ontdekt, dat muzikaal talent?
1: Wel, dat heeft hem zeker niet van mij, maar van zijn papa. En dat was snel duidelijk dat hij echt gevoel had voor muziek. En dus hij ging naar de academie voor piano. Maar al vrij snel is gebleken dat dat repertoire van klassieke en romantische muziek hem absoluut niet lag. Maar ja, hij speelde gestadig door. Tot in het jaar 2000, toen kwam er een film uit, Le Roi Danse, van Gérard Corbiot. En Thomas ging daar naartoe en hij kwam daar zo begeesterd buiten en hij zei, ik wil clavecimbal spelen.
0: Ja.
1: Dus de huurpiano ging weg, we kochten een clavecimbal aan en dat was echt zijn ding. En daar had hem heel veel talent voor, want hij kon heel goed improviseren. Het was echt een natuurtalent.
0: Mm-hmm.
1: En zijn absolute lievelingscomponist is Jean-Baptiste Lully. Dus in die film Le Roi Danse wordt een portret geschetst van de zonnekoning, Lodewijk
0: XIV,
1: door de ogen van de hofcomponist Jean-Baptiste Lully. En alles was zo mooi in die film. De decors, de acteerprestaties, de muziek. Helemaal zijn ding.
0: Mm-hmm.
1: En een paar jaar geleden ontdekten we dat de opera van Versailles een heel mooie barokprogrammatie heeft. En voor zijn verjaardag kocht ik dan twee ticketjes om naar Attis te gaan luisteren van Jean-Baptiste Lully. En dat was echt een totaal ervaring, want de opera is gelegen in het iconisch paleis van Versailles.
0: Dat is een en al goud, denk ik. Hè?
1: Ah, en dat is, de opera ligt in de oostvleugel. En dus je moet een stuk door het paleis. Dat was al voor hem fantastisch. En dan kwamen we aan in een ontvangstruimte. Daar werden we ontvangen met een glaasje champagne. Het publiek was, zag er ronduit aristocratisch uit. Iedereen was fantastisch mooi gekleed. Mijn zoon kreeg complimenten over zijn driedelig pak. Daarna werden we geleid naar de opera, die fantastisch mooi gerestaureerd is, zoals het vroeger was. Thomas moest zich heel hard bukken, want de deurtjes zijn echt klein. De mensen moesten vroeger veel kleiner zijn. En Het was een geweldige uitvoering met oude instrumenten. En Thomas die genoot daar zo hard van, want hij hoort gewoonweg alles. Als er één muzikant is die iets te laat begint, heeft hij het gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt ongelooflijk.
0: Hij heeft echt erg goede oren.
1: Ja.
0: Maar ja, hij zit nu met jou in de zaak.
1: Ja.
0: Dus er is geen muzikant uit hem geworden.
1: Nee, maar het helpt hem ook bij het ontwerpen van juwelen. Want hij heeft zin voor kleur. En dat is in juwelen ook. Mm-hmm. Zin voor harmonie, voor schoonheid. Dat helpt hem. Dus ik ben hem aan het leren ontwerpen, want hij heeft natuurlijk die opleiding niet genoten, maar dat is geen enkel probleem. We zitten op dezelfde golflengte en hoe het natuurlijk zal evolueren, dat weten we niet. Het zal veranderen als ik totaal, als ik mij terugtrek. Maar dat is ook niet erg. Hè.
0: Natuurlijk niet. Fantastisch. En je hebt echt gekozen, ik ben er eigenlijk heel blij mee, voor een aria uit Amadis van Jean-Baptiste Lully met onze eigen Reinoud van Mechelen en Anouk de Temporis, die daar inderdaad ook al heel vaak hebben opgetreden.
1: Ja, maar dat heb ik niet gekozen. Hè. Ik heb raad gevraagd aan Thomas, hè,
0: ja.
1: want anders zou ik platgetreden paden gekozen hebben. Dit kende ik absoluut niet. En hij zegt, mama, je moet die versie nemen van Reinoud van Mechelen, omdat hij de juiste uitspraak heeft van in die tijdsperiode.
0: Ja, dat oude Frans.
1: Fantastisch. Het oude Frans. Ja.
0: Nu, Reinoud wordt in Frankrijk echt op handen gedragen door de barokliefhebbers. Ah. Hier ook hoor, ondertussen bestaat An Nocte Temporis 10 jaar. En ze zijn momenteel aan het toeren met Les Boreades van Rameau. Maar hier is dus inderdaad een aria uit een album van 2019, meermaals bekroond toen, die heel specifiek gewijd was aan een zekere Louis Dumény, de eerste haute-contre die al tijdens zijn leven beroemd werd en die blijkbaar kok was, tot Lully hem heeft opgemerkt en ja, op het podium heeft gezet. Een man met een fantastische stem. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: door.
1: Reinoud van Mechelen en Anokte Temporis onder zijn leiding, want dat doet die man ook. Hij dirigeert en zingt dan ook nog tegelijkertijd. Met Bois et Père, Double ton ombre uit Amadis van Jean-Baptiste Lully. Het was een cadeau voor Thomas, de zoon van Anselien, om zo eens naar dat prachtige operatje, theatertje te gaan in Versailles.
2: Ja, we zijn ondertussen nog terug geweest. We hebben nog Le Bourgeois Gentilhomme van Molière gezien met muziek van Lully. En we gaan zeker terug. Mm-hmm. Het is op een boogscheut en het is een mooie ervaring.
1: En zeker met Reinoud en Anokte Temporis ben je zeker dat het een echt uitstekende uitvoering zal zijn. In je installatie Mon rêve d'enfant is je moeder alomtegenwoordig. Een heel knappe vrouw op wie je trouwens wel echt lijkt. Welke rol heeft ze in je leven gespeeld?
2: Oh, een heel, heel belangrijke rol. Ik mag zelfs zeggen, een vrij dominante rol. We waren heel, heel close. Te close, denk ik. Maar dat heb ik pas achteraf beseft. Ik keek heel hard naar haar op, want ze was een heel mooie, elegante vrouw. Maar ze was ook heel intelligent, grappig. Super ad rem. Ze had altijd op alles een antwoord. Maar ook heel geestig. Overal waar ze kwam, oogste ze succes en werd er naar haar gekeken. En, dus ik keek heel hard naar haar op. Ze had alle troeven in handen, maar ze was in haar jeugd zo zwaar gekwetst dat het heel moeilijk was, is gebleken door de jaren, om een evenwichtig emotioneel leven op te bouwen. En vanaf dat ik een jaar of 3 was, en dat weet ik heel duidelijk, omdat mijn herinneringen gelinkt zijn aan het appartement waar we woonden. We woonden in de Schubstraat. Dat is een straat die nu in de Antwerpse afgezette Diamantwijk ligt. In een heel klein appartementje. En soms, als ik met haar alleen was, als papa aan het werken was, dan vertelde ze mij anekdotes waar ik geen woord van begreep, omdat het, ik was veel te klein. Ik herinner mij dat dat van mijn 3 tot mijn 6 gebeurd is. Maar ik snapte er niks van, maar ik zag wel dat het verschrikkelijk dramatisch was. Want op die momenten moet ik het zeggen.
1: Je merkte dat ze echt met trauma's worstelde.
2: Ze riep het uit over haar vader, over de oorlog. En dat was echt heel erg. En ik was een spons. Ik was een heel introvert klein kindje dat allemaal opnam. En ik heb niet beseft wat voor een impact dat had. Ik ben dat pas beginnen beseffen 25 jaar later, toen ik zelf bevallen ben. En dan heb ik echt hulp moeten zoeken om dat te verwerken, om dat te plaatsen. En mijn therapeut die vroeg dan geregeld of dat ik niet boos was. En ik zei, ik ben in bepaalde periodes boos geweest, maar de bovenhand was toch nog altijd begrip. Mm-hmm.
1: Mededogen.
2: Ja, want ik denk dat het niet zo eenvoudig is om juist na de oorlog, in de jaren 50, hulp te vinden. Je kon nergens niet terecht. De huisarts zou het niet geloofd hebben. Meneer Pastoor zeker niet. Trouwens, ze had een hekel aan de kerk. Mm-hmm. Dus ze stond helemaal alleen met haar problematiek. Dus ik heb altijd geput in mijn herinnering van schoonheid, alles wat ze mij heeft geleerd, mijn opvoeding. Ze had oog voor schoonheid. Het was thuis altijd perfect, allemaal in orde. Nooit een tafel zonder wit tafellaken, kristal, porseleinen borden. Het moest altijd mooi zijn. En dat heb ik van haar meegenomen. En dat doe ik nu nog altijd. Ja. Bij mij thuis ook. Ik moet enorm veel strijken, want ik wil altijd een mooi tafellaken.
1: Een van haar lievelings sonates was de 8e van Ludwig van Beethoven, de Pathetiek?
2: Beethoven in het algemeen, hè? Ja. Ja. Maar ze zetten Beethoven altijd op als ze zich heel slecht voelde. Dus ik heb jaren niet naar Beethoven geluisterd, maar nu kan ik dat wel.
1: Mm-hmm. We gaan luisteren naar dat intense Adagio Cantabile, die innigheid, moment van rust en innigheid uit de Pathetiek.

0: Wellicht een van de meest geliefde en herkenbare melodieën. Het Adagio Cantabile uit de Pathetiek Sonate van Ludwig van Beethoven. Hier gespeeld door Daniel Barenboim. En dat is geen toeval dat Anselien voor deze uitvoerder kiest. Hè?
1: Nee, ik vind dat die man een fantastisch parcours heeft afgelegd. En dat hij... Ja, ik vind dat hij verder een visionair is, want hij had een orkest met Palestijnen en met Joodse muzikanten. Hij werkte aan verbinding en ik vind dat zo'n mooi gegeven. Mm-hmm. Ik was ook heel hard onder de indruk van zijn echtgenote Jacqueline Dupré, de celliste. Eerst had ik het concerto van Elgar op de lijst staan. Maar dat raakt mij zo diep dat ik het er terug heb afgegooid.
0: Oké. Ja. We gaan naar iets heel anders. 2 maanden geleden heb je een beklijvende studiereis gemaakt naar de kampen in Auschwitz en Birkenau. Hoe kwam je erbij om die bestemmingen te kiezen?
1: Wel, dat stond al heel, heel lang op mijn verlanglijstje. Maar het was er nog niet van gekomen omdat ik voelde dat ik dat in de juiste omkadering en de juiste begeleiding moest doen. En toen mijn goede vriendin Lena zei dat ze zich had ingeschreven voor een reis met het Davidsfonds naar Auschwitz en Birkenau, onder leiding van Christophe Busch van het Hannah Arendt Instituut en van Johan Puttemans van de Stichting Auschwitz, wist ik meteen, ik wil mee en ik kon me echt nog op de valreep inschrijven. En die reis was ongelooflijk. Ik heb daar zoveel aan gehad. Ik ben al jaren aan het lezen, echt al decennia lang aan het lezen over de Tweede Wereldoorlog en in bijzonder over de Shoah, wat mij heel hard interesseert. En ja, al zeg ik het zelf, ik was goed voorbereid en ik kon de vragen stellen die ik wenste, waar dat ik nog mee zat. En die 2 mannen, maar die wisten gewoonweg alles. Niet alleen over Shoah, maar over democratie, mensenrechten, radicalisering. Die zijn zo goed op de hoogte. Het was zo boeiend. Ik vond het eerst heel zwaar. De eerste dag heb ik constant geschreeuwd en moest ik ook naar adem happen. Dat was in Auschwitz, in de barakken. Maar de tweede dag was in Birkenau en meer in open lucht en dan ging het beter. Dan voelde ik mij al een beetje gekalmeerd. Mm-hmm. Bovendien gaven ze elke avond nog een lezing van 2 uur met een PowerPoint. Dus ik heb heel veel informatie opgedaan. Ik ben heel blij dat ik geweest ben. Ik zou het iedereen aanraden om het met hun te doen. Ze doen het jaarlijks, denk ik, in de lente. En ook op een goed moment. We waren daar voordat het massatoerisme begon. Want het schijnt dat na Pasen heel de bussen worden afgezet. En wat ik helemaal niet had verwacht, dat is dat ik ben teruggekomen met een vernieuwde focus voor mezelf. Dus ik ben teruggekomen en ik voelde mij helemaal opgeladen. En meer geconcentreerd en met een vernieuwd besef over het feit dat we hier maar heel even zijn. En ja, dat we daar echt elke dag het allerbeste van moeten maken. En elke dag iets moois vinden, iets moois doen. En dat moet niet veel zijn. Dat kan een gesprekje zijn. Dat kan zijn dat je naar iets moois kijkt of een tentoonstelling. Maar echt ten volle leven.
0: Mm-hmm. Zorgen voor een tegenwicht voor de gruwel.
1: Wat zeg je?
0: Een tegenwicht voor de gruwel.
1: Ja.
0: Je koos muziek die volgens jou daar heel erg bij past. What Power Arthur, een fragmentje uit de semi-opera King Arthur van Henry Purcell. Waarom precies?
1: Wel, ik kende
0: Cold Song.
1: Ja, Cold Song kende ik al van in de jaren 70. In 1979 is Klaus Nomi daar heel bekend mee geworden met dat lied. En die muziek sprak mij aan, maar niet de manier waarop dat hij het bracht, vond ik veel te theatraal, met een wit geplamuurd gezicht en een clownesk kostuum. Maar dus, ik Ik heb dus in voorbereiding naar vandaag gezocht en ik vond dan de uitvoering van Gérard Lenne met Le Concert Universel. En dat was ongelooflijk om die man te zien. Hij is echt een heel grote artiest en ook een goede acteur. De mimiek op zijn gezicht terwijl hij zingt is ongelooflijk en vertaalt echt de doodstrijd, een man die aan het sterven is. Mm-hmm. Dus, onwaarschijnlijk.
0: Ja, is trouwens nog terug te vinden op YouTube. Gérard Lenne en The Cold Song of Cold Genius Song. Dan komt u daar vast en zeker bij uit. We hebben die audio eraf gehaald, dus we gaan daar nu naar luisteren. Mm-hmm.

0: De geest van de kou die door Cupido uit zijn eeuwige winterslaap wordt gewekt. What Power Art You uit King Arthur van Henry Purcell. In een heel knappe uitvoering met Gérard Lenne en Le Concert Universel onder leiding van Juliette Roumaïek. Ik ken ze niet, maar het is Anselia, onze liefhebber van vandaag, juwelenontwerpster, die voor deze uitvoering gekozen heeft. Anne, iets heel anders nu. Jij en je man, kunstenaar Dirk van der Rijken, kennen elkaar al heel lang, maar het duurde toch wat voor jullie elkaar in de armen zijn gevallen.
1: Ja, dat klopt. We kennen elkaar dit jaar exact 51 jaar. We zijn samen aan de academie begonnen in 1975. Hij zat in de grafiekklas. Ik zat eerst in een overgangsjaar, omdat ik nog nooit een opleiding had genoten. Het eerste jaar was alleen maar tekenen, schilderen, boetseren. En dan daarna ben ik naar de juwelenklas gegaan. En op dat moment had ik een relatie met een docent. Dat was mijn allereerste grote liefde. En ik werd 's morgens door mijn partner aan de academie afgezet in een heel opvallende turquoise Porsche. En ik stapte uit die Porsche als een soort van prinses. Met de allermooiste kleren, omdat mijn mama die zaak had. En Dirk stond daar met zijn fiets aan de ingang van de academie op mij te wachten. Hij heeft toen gedacht, ja, die vrouw is gewoon onbereikbaar. Ja,
0: te hoog gegrepen voor mij.
1: Te hoog gegrepen. En dat misverstand heeft decennia lang geduurd. Want we waren vanaf het begin bevriend met elkaar. We bezochten elkaars tentoonstellingen altijd. We gingen soms samen lunchen. We hielden contact. Maar het is pas in december 2019... dus bijna 7 jaar geleden, dat hij plots bij mij in de winkel stond om iets te gaan drinken. En vanaf dat moment denk ik dat ik nog 4 keer in mijn eigen appartement heb geslapen. Ja.
0: En nu timing zijn we... is alles natuurlijk. Hè?
1: Wat zeg je?
0: Timing is alles. Hè?
1: Ja, voilà. En nu zijn we ondertussen al 3 jaar getrouwd. In het begin van de relatie moest ik echt naar adem happen, want... Dirk die smeet zich in onze relatie, maar met een kracht en een begeerte dat ik echt niet gewend was. Het was zelfs zo erg dat ik naar de huisdokter moest omdat ik hartkloppingen had. Waar dat ik niet vanaf geraakte, ook niet in rusttoestand. Dus het was... Ja, het was even wennen. Het was echt overweldigend. Ja. Want Dirk is een man van weinig woorden. Maar hij heeft een soort van magnetische kracht. Want hij kan ook de mensen die hij graag ziet aan zich binden. Op een of andere manier die heel speciaal is.
0: Mm-hmm. Ja. Je komt hier aanzetten met muziek die je eigenlijk dankzij hem hebt leren waarderen. Nick Cave.
1: Ja, dat is zijn lievelingsartiest. En ik denk dat ik dat heel goed begrijp. Omdat hij zo die rauwe rockenergie met fysieke uitbarstingen op het podium afwisselt. Met hele stille, kwetsbare momenten aan de piano. En ik denk dat het die poëzie is die Dirk zo treft. Mm-hmm. Want ik zie dat ook in Dirk's manier van werken. Hij is ook iemand die zich echt smijt. Hij werkt meestal aan verschillende doeken tegelijkertijd. En hij weet van tevoren nooit waar hij gaat uitkomen. Ik ben een ongelooflijke controlefreak, dus ik vind dat bewonderenswaardig. Dat je zo in het moment...
0: Die overgave.
1: Ja. En hij heeft een heel speciale techniek, een heel gelaagde techniek ontwikkeld. Dus hij schildert laag op laag op laag. En er is een heel grote toevalsfactor die hij dan telkens naar zijn hand weet te zetten. Ik vind het heel knap. Het is heel mooi werk en ik bewonderde hem daar echt heel hard voor. Ik heb ook ontdekt dat hij een heel sterk karakter heeft en dat hij in staat is om heel grote tegenslagen op een zeer rustige, pragmatische manier te verwerken. Mm-hmm. En dat vind ik heel knap. Hij is echt een heel sterke persoonlijkheid.
0: Ben je al met hem naar concerten van Nick Cave gegaan?
1: Ja, ik ben geweest. Daar gaat hij helemaal in op. Dat is een echt hoogtepunten voor hem. En ik heb nu het stuk gekozen, Into My Arms.
0: Toepasselijk. En,
1: ja, want hij omarmt mij wel echt heel erg. Maar ook letterlijk, in verband met Nick Cave, is hij ooit, voordat ik hem kende, tijdens een live optreden, het podium opgetrokken en omarmd door Nick Cave. Dat was fantastisch. Daar spreekt hij nu nog over en ik denk dat 10 jaar geleden is.
0: Formidabel. Ja. Dirk van der Eeken, zeker iemand wiens werk we moeten ontdekken. En dit is een beetje een hommage aan je echtgenote. Ja.

0: Into My Arms. Een mooier stuk of lied hadden we niet kunnen vinden om de liefde van Anzelia en Dirk van der Eeken te bezegelen. Nick Cave and the Bad Seed, de grote lievelingsartiest van Dirk. We gaan aan die muziek luisteren. Dat is een lied dan weer van 1817. Misschien wel Schubert's mooiste eerbetoon aan de troostende en verheffende kracht van muziek. Hoe heb je dat leren kennen aan?
1: Wel, in de jaren 80 woonde ik met de papa van Thomas in een schitterend pand aan het Zand. En het Zand is een klein straatje dicht bij de Schelde. Ik denk dat het een 18e-eeuws of een 17e-eeuws pand was, dat weet ik niet meer. Ik heb er naar gezocht, maar ik vond het niet meer terug. En wij woonden daar in, op het eerste verdiep in een ongelooflijk mooi appartement. Maar heel primitief. Er was geen verwarming.
0: Oeh.
1: Heel hoge plafonds. Open haarden. Wel open haarden in elke kamer.
0: Ah, dus je moest hout aansleuren?
1: Ja, ja, heel de balken sleurden we aan. Ja, we hadden niks, maar het was fantastisch. Die ruimte was zo inspirerend. En de eigenaar van het pand was een zekere Walter Wuits, een tenor. En die baatte op gelijkvloers een café uit, de Gulden Leeuw. En één keer per week gaf hij daar een concert. Dat werd hij door een vriend aan de piano begeleid. En hij zong altijd Duitse liederen.
0: Mm-hmm.
1: En aan die muziek was het lied dat mij het meeste bij de keel greep. Dat heb ik altijd zo graag gehoord. En dus ik ben daar blijven naar luisteren. Eerst in een versie van Elisabeth Schwarzkopf. En daarna in een versie van Dietrich Fischer-Dieskau.
0: Ja.
1: Dat vind ik allebei heel mooie versies. Maar onlangs ontdekte ik een versie... Ik denk dat het een transcriptie is, waarbij dat de zang vervangen is door cello.
0: Ja.
1: Ik vind dat zeker even ontroerend dan de gezongen versie. Ik heb mij laten vertellen dat de cello het dichtst aanleunt bij de stem.
0: Mm-hmm, dat middenregister zit. Ja, ja, klopt.
1: Ja.
0: Inderdaad, de cello, het zingende instrument bij uitstek.
1: Ja.
0: De hobo wordt ook wel eens gezegd. Maar ja, je hebt het gevonden online ook, hè?
1: Ja.
0: Met niemand minder dan Pieter Wispelwey.
1: Ja.
0: En Paolo Giacometti, de pianist die hem heel vaak heeft begeleid. En we hebben dat ook weer kunnen vinden. Podium Klassiek, daar hebben ze het onder andere eens uitgevoerd. En dus die opname hebben we hier aan die muziek. Hè. Du holde Kunst, in wie viel grauwe Stunde. En hoe vaak heb je mij getroost als het moeilijk ging. Een prachtige ode aan de muziek.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Clara Live.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Clara Live.

0: Aan die muziek, het lied van Franz Schubert, getranscribeerd voor cello en piano. Hier met Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti. Een lied dat nog altijd Anton in het hart raakt. En dat ze leerde kennen dankzij Walter Wuits, boven wiens café ze woonde, de Gulden Leeuw in Antwerpen op het Zand. We gaan naar filmmuziek aan die op veel manieren heeft geïnspireerd. Muziek die Philip Glass schreef voor de film The Hours, ook film uit 2002. Geïnspireerd op het boek van Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Eigenlijk drie vrouwen die in verschillende tijdperken worstelen met existentiële vragen. Waarom raakte die film je zo?
1: Ja, omdat ik daar een stukje mezelf in herken. Hè. De worsteling, de problematiek waar dat je mee zit. Ook intergenerationele thema's waar dat je mee kan zitten. Maar dat kunnen ook heel mooie thema's zijn. Ik wil een verhaal vertellen over mijn grootmoeder. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog... In 1941, toen was mijn papa 12 jaar, haar man verliet om te gaan samenwonen met haar lesbische vriendin. En een zaak starten. Dus in volle oorlogstijd startte zij in de Lange Leemstraat een wolwinkel. Een succesvolle wolwinkel. En daar heb ik zo vaak aan gedacht, want dan dacht ik, ja, de moed hebben om te scheiden in... Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ongezien, zeker om mijn vrouw te gaan samenwonen. En dan nog een winkel starten die succesvol is.
0: Ja, dat is een voorbeeld ja, om u tegen te zeggen.
1: Ja, want toen dat ik in 96 mijn eigen zaak opstartte en toch met aardig wat zenuwen zat, dacht ik altijd, rustig, rustig. Denk aan uw bonbon. Die dat toen deed in een heel andere periode die veel, veel moeilijker was. Mm-hmm. Dus het is echt een stichtend voorbeeld.
0: Absoluut. Ja. Dus dat is één inspiratiebron. Ik heb nog teruggevonden dat je ooit ook nog colliers hebt gemaakt die je ook de naam The Hours gaf. Dus op een of andere manier, hoe werkt inspiratie bij jou? Is het muziek of literatuur of film die jou kan inspireren?
1: Wel, het is alles waar dat ik mee in aanraking kom, maar echt werkelijk alles. Het is heel vreemd, maar ik zit constant te denken wat ik naar mijn wereld kan vertalen. Dat kan een gesprek zijn met jou, dat kan een film zijn, dat kan een boek zijn. Alles wat ik zie,

0: en hoor en voel, mm-hmm, vertaal ik. Want soms vragen de mensen mij, waar haal je de inspiratie vandaan? En dan denk ik, ja, het is een onuitputtelijke bron. En het is zelfs zo dat ik, als ik aan een collectie begin, dat ik echt een heel duidelijke kapstok moet hebben of een thema. Want het gaat alle kanten uit. Ik heb te veel informatie in mijn hoofd en dan moet ik schiften. Dan moet ik zeggen, dat hou ik bij voor volgende keer. Dat past niet in dit thema. En dit zal ik verder ontwikkelen. Dus ja, dat is wel heel leuk, die wetenschap, dat ik daar altijd kan op terugvallen. Zelf in de moeilijkste periodes van mijn leven is die bron nooit gestopt.
1: Nooit opgedroogd.
0: Ja, dus dat is fantastisch.
1: Fantastisch. The Poet Acts uit The Hours van Philip Glass.

0: The Poet Acts. Het is de opening van de soundtrack van de film The Hours. Een van die bekende pianostukken van Philip Glass. En hier hoorden we een uitvoering met Katja Labek. Heel inspirerende film, inspirerende lectuur ongetwijfeld en muziek voor Anselien, onze liefhebber van vandaag. Anne, je hebt het al een paar keer aangehaald. Lezen is een van je geliefde bezigheden, al van kind af aan.
1: Ja.
0: Blijft nog altijd zo, denk ik. Hoe kies jij je boeken?
1: Spontaan. Van het ene komt het andere. Ik heb altijd een heel grote voorraad, want ik moet stapels boeken hebben liggen om me rustig te voelen.
0: Ja.
1: Dus ik ga heel vaak shoppen in Lille, in Le Furet du Nord. En daar hebben ze zo'n onwaarschijnlijke stok dat ik de boeken zo trek kan halen. En dan moet ik zien dat de auto niet te ver staat om met de vracht boeken.
0: Dat is een heel gewicht.
1: Aan de auto te gaan.
0: Waarom vind je lezen zo belangrijk?
1: Het is gestart als een soort van ontsnapping, denk ik. Als ik klein was, was ik vrij snel uitgekeken op de boeken die ik thuis kreeg. Met avonturen over een aerostes of vier vriendjes met hun hond. Dat interesseerde me echt niet. Ben dus in het genipt, ben ik mij door de bibliotheek van mijn ouders beginnen werken. Maar dat mocht niet, dus ik las 's nachts mijn pillamp.
0: Onder je dekentje.
1: Ja, onder mijn deken. En,
0: boeken die eigenlijk nog wat te hoog gegrepen waren voor een jong kind.
1: Die echt niet voor mijn leeftijd bestemd waren. Die ik in het begin ook niet zo goed begreep. Want als je op je 12e L'Amant van Marguerite Duras leest, dan moet je dat toch een paar keer herlezen voordat je dat helemaal snapt. Maar dat heeft ook geloond. Want rond mijn 14, 15 kon ik echt alles lezen wat ik wilde. Ik heb mij er echt door geduwd. Ik wou het absoluut. Mm. Ik heb het fantastisch gevonden. En,
0: Het belang van lezen, daarvan moet ik jou niet overtuigen, denk
1: nee,
0: ik. Hè?
1: Nee, en in woelige tijden, zoals nu, heb ik nog meer nood aan lectuur en ook aan duiding. Ik luister ook heel veel naar podcasts, omdat ik van duiding rustiger wordt. Ik merk hoe beter ik geïnformeerd ben, hoe rustiger ik word.
0: Mm-hmm. En dan doe je dat liever niet dankzij al die vlugge, flitsende, vluchtige dingen zoals op internet of sociale media of zo. Nee, voor jou een boek.
1: Ja, ja. Ja, soms neig ik ook tot scrollen, hè. Dat moet ik wel toegeven. Maar ik probeer dat echt te beperken, want ik denk het is zo'n verloren tijd. Mm-hmm. Het slaat nergens op, terwijl als je een goed boek kiest, dan leer je tenminste mm-hmm. iets. Ja.
0: Ja.
1: En soms als ik dan toch een beetje neig naar pessimisme, wat dat wel gebeurt, dan luister ik heel graag naar Mozart. Omdat Mozart, hoe triest de muziek ook is, altijd een pointe van hoop laat doorschemeren.
0: Mooi gezegd. En je kiest daarvoor voor het Requiem van Mozart.
1: Ja, dat is zijn laatste transcendentaal werk. En ik vind dat dat heel mooi zijn laatste levensdagen vertaald.
0: Je koos voor de Berliner Philharmoniker.
1: Ja.
0: Ja, even natuurlijk met Herbert von Karajan heeft het opgenomen. Maar meer recent ook, ondertussen ook al wel 27 jaar geleden, Claudio Abbado.
1: Mm-hmm.
0: En ik hoop dat je dat een mooie uitvoering vindt.

0: Lacrimosa uit het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart met de Berliner Philharmoniker en het Zweeds Radiokoor onder leiding van Claudio Abbado. Muziek die toch altijd weer voor een beetje troost zorgt als alles er uitzichtloos begint uit te zien. Voor Anselia, maar ik denk ook voor heel wat luisteraars. Anja, bent eigenlijk al een nachtraaf van jongs af aan, hè?
1: Ja, ik ben een ochtendmens. Maar ook een achteraf.
0: Ja, is, moeilijke combinatie.
1: Het is vrij moeilijk. Dus ik heb in de namiddag, zo rond 4:30, 5:00, altijd een waanzinnig klopje. Zo.
0: Waar je dan aan toegeeft?
1: Ja.
0: Of?
1: Ah, ja. Ja, soms moet ik echt gaan liggen of ik kan de avond niet aanvatten.
0: Nee, want als je lang blijft doorgaan s'nachts en je slaapt weinig.
1: Ja, ik slaap heel weinig. En dat is al van mijn 3 jaar. Ik weet dat mijn ouders soms schrokken omdat ik geregeld aan het raam stond te kijken naar de sterrenhemel. En ik vond dat prachtig, van 's nachts te staan kijken, die stilte. Ja, ik vond dat heel mooi, die donkerte en dan niemand op straat. Ik vond dat echt heel boeiend. En door het feit dat ik altijd veel heb gelezen 's nachts, heb ik mijn slaapritme misschien zelf om zeep geholpen, dat weet ik niet.
0: Maar ja, nu kan het niet anders.
1: Ja, en ik heb nu gekozen voor een nocturne. En waarom? Omdat de muziek van Chopin is voor mij muziek die ik best in alle stilte kan beluisteren, zonder dat er iemand rond mij zit. En dan kan ik ook zo wat mijmeren en tot nieuwe inzichten komen. En onlangs besefte ik dat ik met een voortschrijdend inzicht zat. En dat dat is dat als je kan loslaten, dat dat een bron van geluk is. En ik verklaar mij nader. Ik heb in de loop van mijn leven, door de keuzes die ik maakte, zowel in mijn leven als in de liefde, heb ik vaak periodes moeten afsluiten en mooie plekken moeten achterlaten. Zowel een werkplek als een woonst. Maar dat kost mij in feite totaal geen moeite. Omdat ik diep in mij het gevoel heb dat ik altijd ergens anders opnieuw kan beginnen. En dat ik mij elke plek kan eigen maken. En dat is heel geruststellend.
0: Mm-hmm. Heb je nooit spijt gehad van bepaalde beslissingen?
1: Nooit. Nooit. Nee, nooit. Nee, ik had even goed je ne regrette rien kunnen kiezen, maar dat hoor ik niet zo graag. Nee, ik heb nooit spijt, omdat ik altijd beslissingen heb genomen in eer en geweten. En als dat dan verkeerd uitpakte, ja, dan...
0: Je hebt een grote veerkracht, dat is wel duidelijk.
1: Ik denk het wel, ja, dat denk ik wel. En ik kan nog een recent voorbeeldje aanhalen. Toen ik bij Dirk introk, dat was toch vrij snel, na een paar maanden dat ik mijn appartement opgaf, dat ik heel graag zag. Dat was een heel mooi jaren 30 appartement, ruim, helemaal voor mij alleen.
0: Veel plaats voor al je boeken.
1: Ja. En mijn goede vriendin Suzanne van Wel, die zei, maar Anne, zo snel ben je wel zeker? En wat ga je doen als het misloopt? En ik zei, Suzanne, ik zal dan doen wat ik altijd heb gedaan. Met een boel bijeennemen en weer beginnen. Nee. Ik zou het erg vinden van dingen niet te doen uit angst voor iets dat misschien nooit zal komen. Zo mis je toch ook heel veel.
0: Klopt.
1: Ja?
0: Mooi inzicht. Waar we allemaal wel iets aan hebben, denk ik. Je koos voor de 3e nocturne uit opus 9. Heeft eigenlijk een licht bijna dansend karakter. Is heel elegant en doortrokken van poëzie. Dus op een of andere manier vind ik het echt wel passen bij jou en bij wat je vertelt. Arthur Rubinstein had je graag gewild.
1: Ja.

0: Arthur Rubinstein speelt het Allegretto, de derde nocturne van het opus 9 van Frédéric Chopin. Muziek die Anselien koos om een beetje ook te onderlijnen hoe het is om 's nachts heel de wereld voor je alleen te hebben. En over de dingen na te denken en tot inzichten te komen. En we gaan besluiten, we zijn nog niet helemaal klaar, maar er moest toch nog een ode in aan de man die je moeder in de laatste periode van haar leven rust en stabiliteit heeft gegeven.
1: Ja. Dat is Willem. Zij heeft Willem ontmoet 22 maart 1986. En dat weet ik zo goed, omdat ik toen aan het bevallen was.
0: Oké, geboorte van Thomas.
1: Ja. Mijn mama ging naar een vrijgezellenmeeting in het paviljoen van het Stadspark. En daar heeft ze Willem ontmoet. Ja, dat was ongelooflijk. Want dat was echt hetgeen dat ze op dat moment nodig had. Een heel stabiele man. En die heeft haar structuur, rust en stabiliteit gegeven. Dat is echt een rots in de branding. En ook voor ons. En ook een heel leuke plusopa voor Thomas. En Willem echt kwam als geroepen. Want ze kwam uit een heel stormachtige periode.
0: Je kiest voor muziek van Bach. Ich ruf zu dir. Dat is een koraalvoorspel. Maar in het arrangement voor piano solo van Ferruccio Busoni, gespeeld door Nicolas Meeuwse.
1: Ja.
0: Ja, kan je die keuze verklaren?
1: Nee. Dat is intuïtief gekozen. Ik zou het echt niet weten. Mm-hmm. Nee.
0: Je maakt ook een referentie aan het werk van Edgar Morin. Dat is die filosoof die recent overleden is ook.
1: Ja, ik ben een grote bewonderaarster van Edgar Morin. En die stierf verleden week op 104-jarige leeftijd.
0: En, echt een van de grote invloedrijke Franse denkers. Hè,
1: Hij heeft heel zijn leven gestreden tegen fascisme, oorlog, discriminatie en onderdrukking. Ik vond het echt een heel knappe denker. En ik heb één quote uitgekozen die ik echt tekenend vind. En dat is, ik zal het even voorlezen. La vie n'est supportable que si l'on y introduit non pas l'utopie, mais la poésie. C'est-à-dire l'intensité de la fête, de la joie, du bonheur et de l'amour.
0: Ja, het leven is alleen draaglijk. Niet door er een utopie aan toe te voegen, maar vooral poëzie. De intensiteit van feest, vreugd, geluk en liefde. Prachtige. We gaan luisteren naar die tovenaar op de toetsen, Nicolas Meeuwse, die vorig jaar winnaar werd van de Elisabeth-wedstrijd voor piano. Ich ruf zu dir, van Johann Sebastian Bach, door Busoni.

0: Ich ruft zu dir van Johann Sebastian Bach door Busoni met Nicola Meeuwse op piano. En Anselie, we gaan eruit met muziek van Antonio Vivaldi en De Zomer. Maar eerst toch nog dit. Je hebt in interviews meermaals gezegd dat je wil blijven werken. Daarnet ook had je het over die onuitputtelijke bron van inspiratie. Ja, dus dat zit er eigenlijk wel in. Je citeert zelfs in een interview de Nederlandse schrijver Arthur Japin, die zegt: zonder werk is ouderdom onleefbaar.
1: Maar dat denk ik echt. Ik denk dat het je wakker houdt en jong houdt om te focussen op een bepaald doel. En het beroep dat ik heb, dus is zo mooi en is zo fijn, dat ik denk dat ik dat kan doen totdat ik mijn laatste adem uitblaas, bij wijze van spreken. En mijn man Dirk van der Reken ook, die zal blijven schilderen. Dus ja, wat dat betreft zijn we een heel goede match. We zullen tot het einde van de dagen creatief zijn. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, ja. Volgend jaar, ja.
1: Word ik 70.
0: Ja, ik ben blij dat je het zelf zegt, want meestal mag je dat van dames niet zeggen.
1: Oh ja, nee, ik heb daar geen enkel probleem mee.
0: Ja, je hebt 30 jaar je winkel in december.
1: Ja.
0: Wat zou je nog zeker willen realiseren? Heb je nog dromen?
1: Ik weet het niet. Ik vind dat het allemaal perfect is zoals dat het nu loopt. Dus ik wil niet echt per se nog grote moves. Gewoon verder doen. Genieten van de schoonheid. Genieten van het ontwerpproces. Dat niet altijd even gemakkelijk is. Dat is meestal wel een strijd. Omdat ik iets voor ogen heb. En dan lukt dat niet meteen. En dan moet ik echt, dus echt werken.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, en ja, de omstandigheden wisselen ook. Ik denk, op dit moment is de goudprijs zo gigantisch gestegen. Je moet als maker ook investeren natuurlijk, hè, in edelstenen, in goud.
1: Maar in overleg met Thomas zitten we echt te denken hoe dat we met minimum aan goud iets fantastisch kunnen maken. En dat is ook een creatief proces op zich. Hè, van te denken, ja, hoe gaan we dat hier oplossen? Want het is, ik vind goud nog altijd het allermooiste materiaal. Dus,
0: ja, je hebt ook altijd systematisch echt gekozen voor edelmetalen. Hè?
1: Ja, sowieso. En vergulden, dat is niet aan mij besteed, dat houdt niet, dus dat wil ik niet. Ik vind zilver ook een heel mooi materiaal, maar goud blijft toch heel bijzonder door zijn gloed.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: We gaan naar de gloed, de zomerse gloed in Vivaldi luisteren. Ook daar heb je nog wel een anekdote bij, hè?
1: Ja, ik heb de vierjarige tijden ontdekt tijdens een rit door Toscane. En mijn vriend had een cassetje ingestoken. Dat waren toen nog zo van kleine cassetjes. En ik vond dat zo betoverend mooi, omdat we door een landschap, een glooiend landschap, reden. En dat viel helemaal samen met die muziek. En dat was voor mij de allereerste keer dat ik dat zo ervaarde. Ik heb dat daarna ook nog gehad met de muziek van Grieg. Met naar fjorden te kijken, dacht ik ook, dat is toch ongelooflijk hoe dat sommige componisten zo een schoonheid kunnen vertalen naar muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dat treft mij echt heel hard. En ik wil ook nog ooit naar het huis van Grieg in Bergen. Dat staat nog op mijn verlangenlijst.
0: Ik wens je nog veel mooie uitstappen toe. Heel veel inspiratie. En ja, daar gaan we met z'n allen kunnen van genieten. Als we tot bij jou komen in de Kammenstraat, waar nog vandaag en morgen je winkel te bezoeken is in het kader van het allereerste Antwerp Fashion Festival. Maar die installatie Mon Rêve d'Enfant, daar is zoveel werk in gegaan. Die ga je nog even laten staan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Tot eind juni heb ik begrepen.
1: Ja, zeker.
0: En meer informatie over jou en over al je creaties is te vinden op anselien.be. Heel veel dank, Anne, voor al die ontwapende en ontroerende verhalen ook. Ik wens je nog veel geluk en ik vertel aan de luisteraars nog graag dat ik volgende week zanger Remo van het Groenewoud te gast heb. En dat ik hoop dat u er dan ook weer bij bent. Een heel mooi weekend verder. U weet, dit en vorige programma's kan u terugvinden en herbeluisteren op VRT Max. En ik wens u nog veel plezier met mijn Clara-collega's.

0: is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In het Vlaams parlement is voor het eerst de zogenoemde lerarenraad samengekomen. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Anderlecht. En de Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Goedemiddag. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in de lerarenraad. Ze gaan debatteren over alle administratieve last die bovenop het lesgeven komt en voorstellen formuleren op vraag van Vlaamse minister van Onderwijs Demir. Een reportage van Marian Timmerman.
1: Eigenlijk wel heel leuk dat ze een stem krijgen. Spannend.
2: Spannend. We hebben veel te vertellen.
3: De leerkrachten verzamelen keurig op tijd in het Vlaams parlement en ze zijn goed voorbereid. De planlast is te hoog.
1: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. Wij werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen, daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
2: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
3: Bedoeling is om op het einde van de dag concrete voorstellen te hebben waarover gestemd zal worden. Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir wil ze bekijken zonder taboes.
4: Als er zaken zijn dat we kunnen verminderen, dan vind ik ook wel dat we dat zonder taboes moeten doen en dat is dan mijn taak.
3: Hoewel de verzamelde leerkrachten oprecht blij zijn dat ze gehoord worden, zijn ze toch ook wel op hun hoede.
5: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
0: Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om sociale huur strikter te regelen. Wie een sociale woning huurt en geen Nederlands wil leren of geen werk wil zoeken, die wordt daar vanaf 2028 financieel voor bestraft. Ook kandidaathuurders moeten beter de taal leren dan tot nu toe vereist was. En voor Vlaams parlementslid Nadia Nagy kan dat niet.
6: Op zich is die doelstelling niet verkeerd, hè, van mensen aan het werk te willen helpen of Nederlands aan te leren, maar dat koppelen aan een woning en daardoor het risico hebben om €150 extra huur te moeten betalen, dat vinden wij niet correct, wetende dat sommige mensen meer dan 10 jaar moeten wachten op een sociale woning. Het recht op wonen is een grondrecht en dat wordt nu nog eens opnieuw voorwaardelijker gemaakt, terwijl de oorzaak niet wordt aangepakt, namelijk een groot tekort aan sociale woningen.
0: Regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde om abortus mogelijk te maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken en de meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een panel van experts had in 2023 al geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken. En dat is ook wat de socialisten van Vooruit bepleiten, zegt fractieleider Oscar Seuntjes.
7: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
0: De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. Die brand is vanochtend rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Walter de Rieuw van de brandweer.
8: Dat is een opslagplaats, verhuurd aan verschillende verhuurders. Er liggen zonnepanelen op het gebouw, er zijn batterijen ingestockeerd en verder bouwmateriaal en zo. Wel een belangrijk punt betreft een metalen dek, dus zal er waarschijnlijk geen probleem zijn met asbest. Er zijn een 50-tal bewoners geëvacueerd en die worden opgevangen door het Rode Kruis in een nabijgelegen opvangcentrum.
0: 1 brandweerman is licht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Door het nieuwe Europese Migratiepact komen er nu al minder asielzoekers naar Europa, zegt de Commissie. En dus zijn de interne grenscontroles niet meer nodig. Het pact treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijgaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben. Hè?
9: Ja, want onze oosterburen voeren intussen al bijna 11 jaar grenscontroles uit. Begon eigenlijk allemaal in september 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Kort nadat honderdduizenden migranten migranten naar Duitsland gekomen zijn. Dat was ook de periode waarin Merkel weer Schaffendas zei. Het gaat om dat tijdvak. Ja, en geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. Vaak kort nadat er aanslagen waren. Maar bijvoorbeeld de huidige regering heeft het systeem ook uitgebreid naar alle grenzen. Ook die met ons land. Als je in Sankt Vith of nabij Eupen bijvoorbeeld Duitsland binnenrijdt, moet je langs zo'n controlepost. En dat leidt dus vaak tot lange files aan de Duitse grenzen. Maar nu wil Europees commissaris Brunner die weg. En de redenering daarachter is, het nieuwe migratiepact, daarbij zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden. Dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn de controles dus overbodig.
10: Okay, Jeroen, dankjewel. Paus Leo XIV is begonnen aan een officieel bezoek aan Spanje. Het is zijn derde grote reis als paus en hij zal Madrid, Barcelona en de Canarische eilanden bezoeken. Peter de Kroebelen, wat mogen we verwachten?
11: Wel, het is een minder symbolische reis dan de twee vorige, maar een bezoek aan een traditioneel zeer katholiek land waar het geloven toch ook moeilijk heeft en waar hij een duwtje wil geven. En gelovigen, ook jongeren, wil enthousiast maken. In Madrid ziet Leo de koninklijke familie, de regering en het parlement en er zijn grote samenkomsten op pleinen in de stad. En later in Barcelona bezoekt hij de kathedraal, het klooster Montserrat en zegent hij de hoogste toren in van de Sagrada Familia, de iconische basiliek van architect Gaudi. En daarna gaat Leo naar de Canarische eilanden waar hij in de havens van Gran Canaria en Tenerife aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En tussenin zal de paus zijn klassieke boodschappen van dialoog en vrede prediken.
10: Peter, dankjewel. Het weer dan nog deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft overal wel droog. Ook maandag begint nog droog, maar in de namiddag regen en tot 21 graden. Dinsdag wisselend bewolkt met enkele buien en 18 graden. In het Vlaams parlement zitten meer dan 100 leerkrachten samen in de zogenoemde lerarenraad. Dat zat vooraan in het nieuws. Ze gaan debatteren over de administratieve lasten die bovenop het lesgeven komen. En ze zullen voorstellen formuleren op vraag van Vlaams onderwijsminister Demir. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
13: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
12: Clara serveert met Jasper Kroonen.
14: Een hele fijne zaterdagmiddag. Ik lig al een hele week op mijn Duolingo-app te oefenen, want ik heb een aflevering vol Spaanse klanken voor u voorbereid. En toch beginnen we bij onze noorderburen in Nederland, bij Musica Temprana. Dat zijn dan ook de specialisten in de barok uit Latijns-Amerika. En we gaan dit eerste uur Clara serveert swingend in met Tres Bailecitos.

Tres Bailecitos, drie kleine dansen van Musica Temprana. En ook dit is van Musica Temprana, maar het is iets helemaal anders. Geen opgewekt aipo, wel beschouwend en ingetogen. Het is Sefardische volksmuziek en een beetje een klimaatsong avant la lettre. Bomen huilen om de regen, ofwel Árboles lloran por lluvias.

0: Bezinnend onder een bladerdak. Arvo S. Joran Porluvias, dit was Musica Temprana. Het toonaangevende ensemble uit Nederland, dat bestaat dit jaar 25 jaar, maar de opvolging die is al verzekerd met Compagnie La Tempête.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of via winkel.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauw.

Parse mi domine, muziek van Cristóbal de Morales en daarvoor El Fuego van Matteo Flecha, allebei door La Tempête van dirigent en bezieler Simon-Pierre Bestillon. Carl-Philippe Emanuel Bach die zit op de wip tussen clavecimbal en pianoforte. In 1700 vinden we de eerste vermelding van een toetseninstrument dat zowel piano en forte kon spelen. En Carl-Philippe Emanuel Bach die is niet bang van al die nieuwe klanken en gebruikt de twee zelfs naast elkaar in zijn dubbelconcerto. En als deze uitvoering u een beetje warm maakt, dan moet u misschien een tripje naar Duitsland overwegen, want B-Rock Orchestra gaat er deze maand mee op tournee in Dortmund en Würzburg samen met Olga Paschenko en Andreas Steyer. Maar hier zitten Michael Beringer en Christine Schonsheim aan de klavieren.

Michael Beringer aan het klavecimbel en Christine Schornsheim aan de pianoforte in het dubbelconcerto van Carl-Philipp Emanuel Bach. Ik heb een aantal weken Iedereen Klassiek mogen presenteren. Dat is op vrijdag na de twintigers. En het was altijd enorm fijn om dan de studio binnen te komen. Zo'n gezellige boel, ja, daar zorgt Carlo Sio natuurlijk wel voor. En dat was zeker ook het geval toen het aan Stan Geudens was, de jonge Theorbe-speler. Ik heb twee stukken van hem klaarstaan uit zijn opname hier bij ons in Studio Toets. Zometeen een gigue van Marais Marais, maar eerst Les Pleurs van Monsieur de Saint-Colombe-le-Père. En dat is de leermeester van Marais.

Twee keer Stan Geutens, onze twintiger op The Orbe. Muziek van Marin Marin en daarvoor Les Pleurs van Monsieur de Sainte-Colombe, Le Père. U zou het niet zeggen als u nu naar buiten kijkt, maar we hebben er al wat tropische dagen op zitten. Dus de zomervakantie die nadert echt wel met rasse schreden. Dus ik neem graag een stapje terug naar vorig jaar, toen we allemaal op pad gingen met Philippe Thuriot in zijn Weg van Accordeon. Om dat vakantiegevoel al wat aan te wakkeren, is hier zijn improvisatie op de bekende Badinerie van Bach.

Philippe Thuriot aan de slag met Bach. Tot het nieuws heb ik nog meer muziek van Johann Sebastian klaarstaan. Zijn tweede suite voor orkest. En dat orkest is Il Cardellino. Tot zo.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In het Vlaams parlement is voor het eerst de zogenoemde lerarenraad samengekomen. En de Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in de Vlaamse Raad van Onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich kandidaat gesteld om in die allereerste raad te zetelen. Op vraag van onderwijsminister Joël Demir zullen ze voorstellen formuleren om de administratieve last te beperken die bovenop het lesgeven komt. Marian Timmerman.
1: Eigenlijk wel heel leuk dat we een stem krijgen. Spannend.
2: We hebben veel te vertellen.
3: De leerkrachten verzamelen keurig op tijd in het Vlaams parlement en ze zijn goed voorbereid. De planlast is te hoog.
1: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. Wij werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen, daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
2: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
3: Bedoeling is om op het einde van de dag concrete voorstellen te hebben waarover gestemd zal worden. Vlaams minister van Onderwijs Joël Demir wil ze bekijken zonder taboes.
4: Als er zaken zijn dat we kunnen verminderen, dan vind ik ook wel dat we dat zonder taboes moeten doen. En dat is dan mijn taak.
3: Hoewel de verzamelde leerkrachten oprecht blij zijn dat ze gehoord worden, zijn ze toch ook wel op hun hoede.
5: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
0: Regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde om abortus mogelijk te maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken en de meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een expertenpanel had in 2023 al aanbevolen om abortus mogelijk te maken tot 18 weken. En dat is ook wat de socialisten van Vooruit bepleiten. Fractieleider Oscar Suntjes.
6: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
0: En ook vanuit de oppositie komt er kritiek op dat voorstel van minister Verlinde. Voor Groen schiet het ruim tekort en is er in het parlement een ruime meerderheid voor een grondige hervorming van de abortuswetgeving. En ook de liberalen van Anders wijzen naar het advies van experten dat hiervan afwijkt en zegt dat abortus moet kunnen tot 18 weken. Kamerlid voor Anders, Katja Gabriels.
7: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unaniem advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
0: De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Door het nieuwe Europese migratiepact komen er nu al minder asielzoekers naar Europa, zegt de Commissie. En zijn interne grenscontroles dus niet meer nodig. Het pact liever treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijngaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben.
8: Ja, want zij hebben de meeste grenscontroles en doen die intussen ook al bijna 11 jaar. Sinds september 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Dat was kort nadat honderdduizenden migranten naar Duitsland gekomen zijn. De periode ook waarin Merkel weer schaffen, dat zei. Het gaat om die tijd. En geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. Vaak bijvoorbeeld na een aanslag. Maar ook de huidige regering heeft het systeem nog extra uitgebreid naar alle grenzen. Bijvoorbeeld ook die met ons land. Hè. Als je in Sankt Vith of nabij Eupen bijvoorbeeld Duitsland binnenrijdt, moet je langs zo'n controlepost. En dat lijkt vaak tot hele lange files aan de Duitse grenzen, zeker vanuit Nederland of Oostenrijk. Nu wil de Europees commissaris Brunner die weg. De redenering, met het nieuwe migratiepact zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden, dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn er dus ook geen controles meer nodig.
0: Dankjewel, Jeroen. Paus Leo XIV is in Spanje aangekomen voor een officieel bezoek. Zijn 30 grote reis is dat als paus. Op dit moment is hij te gast bij de koninklijke familie in Madrid. Volgende week zal hij Barcelona, de hoogste toren van de Sagrada Familia, inhuldigen, de iconische basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En de spelers van de nationale ploeg van Iran hebben visa gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden krijgen geen toegang. Het gaat onder meer om de teammanager en de perswoordvoerder. De 12 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran verblijft tijdens het toernooi. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan ook 1 op 27 juni in Seattle tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. Ook maandag eerst droog, na de middag regen tot 21 graden. Dinsdag opklaringen en wolken met enkele buien en nog tot 18 graden. In het Vlaams parlement zitten meer dan 100 leerkrachten samen in de zogenoemde lerarenraad. Dat zat vooraan. Ze gaan debatteren over alle administratieve last die bovenop het lesgeven komt en voorstellen formuleren op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Zoal Demir. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Jasper Krone.
10: Welkom terug bij Clara serveert. We zetten de tweede uur heroïs in en dan voelt u de bui misschien al wel hangen. Jawel, de finale uit de derde symfonie van Ludwig van Beethoven.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Clara Live.
4: Het orchestre Révolutionnaire et Romantique onder leiding van Sir John Eliot Gardner in de Eroica Symfonie van Beethoven. En ook pianist Luca Montebugnoli heeft die hele symfonie opgenomen, natuurlijk in een pianoreductie, maar wel eentje gespeeld op een reproductie van de piano van Beethoven zelf. Een Erard was dat. Als ouverture staat op die cd geen Beethoven, maar wel dit Haydn, die Schöpfung.

En toen keerde de rust terug. Die Vorstellung des Chaos, de ouverture uit die Schöpfung, in een pianoreductie door Luca Montemagnoli. En we blijven nog even bij dat bijbelstafereel hangen, want dit is in principio, in den beginnen. En ja, in den beginnen was er licht, Dazzling Light, zoals het album van Ensemble Altera belooft. Dat is een boeiende selectie polyfonie, onder andere van Tallis, Whittaker en Elgar. Maar dit is een werk van de Zuid-Afrikaanse componist Motshwane Pege.

In Principio, door dirigent Christopher Lowry en de stemmen van het ensemble Altera. Nog wat stemmenwerk, maar wel op een bijzondere manier, want in deze versie van het lied Se Morto Me Brami neemt de hobo de rol van zanger over.

Albrecht Maier laat zijn hobo zingen in de canzone Se Morto Me Brami. We begonnen Clara Serveert vandaag in Zuid-Amerika en ik heb ons nog een terugvlucht geboekt. Want er staat nog wat muziek uit dat continent klaar. Te beginnen met Hanak Pachap Kusikuinin. Dat is een ode aan de maagd Maria in de Quechua-taal van Centraal Peru. Het betekent o goddelijk genot. Het ensemble Elima heeft die muziek opgenomen. En op datzelfde album staat ook nog een danza van Diego Fernandez en muziek van Juan de Araucho. Die krijgt u nadien. Maar eerst dus Hanak Pachap Kusikuinin.

Si el amor se queda redormido, muziek van Juan de Araujo en daarvoor een danza en de ode Hanak Pachapku Sikuinin. Allemaal Zuid-Amerikaanse barokmuziek door ensemble El Lima en dirigent Gabriel Garrido. We gaan nog even verder in het Spaans, maar deze muziek van Enrique Granados is wel met een Andalusisch accent.

0: Anne van Ecke en Maarten van den Bemde in Andalusa uit de Spaanse dansen van Granados. En zo zit onze wereldreis erop. We eindigen weer in eigen land met muziek van Wim Mertens, een bijzonder werk Stretti. En een stretto, dat is wanneer de muziek in een fuga steeds meer op elkaar gedrongen lijkt te worden. Daar speelt Mertens hiermee. Alles komt steeds compacter bij elkaar, tot de componist zijn eigen werk uitzingt.
1: Goedemiddag.
2: Zesenzestig.
1: Thank you.

Ja, na al dat geweld moet die laatste noot toch blijven uitgalmen. Stretti van Wim Mertens. Daarmee zit Clara Serveert er alweer op. Ik heb nog muziek van Joseph Haydn voor u. Het Vivace uit zijn 36e symfonie door Giovanni Antonini. En na het nieuws is er Lennart Jolijn en zijn keuze van Clara.

0: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Er komen scherpe reacties op het voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn te verlengen tot 14 weken. Vanuit de oppositie komt er kritiek op dat voorstel. Voor Groen schiet het ruim tekort en is er in het parlement een ruime meerderheid voor een grondige hervorming van die abortuswetgeving. En ook de liberalen van Anders wijzen naar het advies van het expertenpanel dat zegt dat abortus moet kunnen tot 18 weken. Kamerlid voor Anders, Katja Gabriels.
1: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unanieme advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
0: Een regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde. Een expertenpanel had in 2023 al aanbevolen om abortus mogelijk te maken tot 18 weken. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in een Vlaams raad van onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich daarvoor kandidaat gesteld. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs, Soal Demir, gaan ze voorstellen formuleren over de administratieve last die bovenop het lesgeven komt.
2: Eigenlijk wel heel leuk dat ze een stem krijgen.
3: Spannend, we hebben veel te vertellen.
4: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
0: En over een uurtje spelen de Rode Duivels hun uitwuifwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Vooraleer ze vertrekken naar het WK voetballen in de Verenigde Staten. En ze nemen het vanmiddag op tegen Tunesië. Peter van den Bemt, met welke opstelling zullen ze dat doen?
5: Wel, de bondscoach had het aangekondigd. Een paar wijzigingen had hij gezegd. Het zijn er 4 geworden in vergelijking met de wedstrijd van dinsdag tegen Kroatië. Courtois blijft tussen de palen. Een 4-mansdefensie dus. Anders dan in Rijeka met aan de rechterkant Meunier. Aan de linkerkant Castagne. En centraal in de verdediging komt Mechelen ook naast. Een gooi staan. Daardoor schuift ook Onana van de verdediging door naar het middenveld. Dat hij bevolkt samen met de Bruyne en aanvoerder Tielemans. Doku is erbij. De ketelaren is er ook nog altijd bij. Dus het blijft nog even wachten op het basisdebuut van Fernandes Pardo en Leandro Trossard, de winnaar van de Premier League en finalist in de Champions League, staat vandaag ook aan de aftrapwedstrijd. Dus in het Koning Boudewijnstadion dat helemaal is uitverkocht. 50.000 mensen komen kijken naar dit duel voor de Belgen dan maandag afreizen naar de Verenigde Staten.
0: Dankjewel Peter. De spelers van de nationale ploeg van Iran hebben visa gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden kregen geen toegang. Het gaat onder meer om de teammanager en de perswoordvoerder. De 15 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran verblijft tijdens het toernooi. Iran speelt 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan 1 op 27 juni in Seattle tegen de Rode Duivels. Vanmiddag veel bewolking met stille regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna opnieuw veel wolken, maar het blijft wel dan overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Verwonderd. Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe 3 hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara. De keuze van Clara. Met Lenaert Jolijn.
7: Een heel goedemiddag. Welkom bij de keuze van Clara. We hebben de komende 4 uurtjes samen en ergens na 4 uur, dan komen we ook te weten, enfin u, want ik weet het natuurlijk al, wie onze keuze van Clara is deze week. Maar die spanning is voor later eerst even uitblazen na een lange middagwandeling op een bankje ergens in Napels.

was alsof we er zelf zaten in Napels. Heel mooi hier, de klank van de mandoline met Raffaele Laragione op het snaarinstrument en François Dumont aan de pianoforte in Chanson Napolitaine van Cécile Chaminade. Chaminade was een Franse componiste, ze kwam uit een heel goede familie. De vader was CEO van een verzekeringsmaatschappij en haar moeder was een voortreffelijk pianiste. En ja, zij merkte ook wel dat de muziekmicrobe haar dochter het gevoel voor muziek had gegeven. Georges Bizet noemde haar Le Petit Mozart. Ja, ik weet het, petit kan een beetje denigrerend overkomen misschien, maar mochten ze mij ooit de kleine Mozart noemen, had ik het wellicht goed opgenomen. Het staat op het nieuwe album dus van Raffaele Laragione en François Dumont met een focus op de mandoline. En deze blijft ook razend populair. Al mijn pianoleerlingen willen het spelen, maar de moeilijkheid ervan is echt niet te onderschatten.

Zelfs de grootste leek in muziek heeft het ooit wel alles gehoord. Die bekende melodie van Maple Leaf Rag van Scott Joplin. En ja, met deze muziek kreeg hij een bijnaam, The King of Ragtime. Joplin was een Afro-Amerikaanse pianist en is echt toch wel dé referentie binnen het genre van de ragtime. Duidelijk dus ook een voorbode op de jazz. En ja, toch wel apart om het hier te horen op de voorloper van de piano, het clavecymbal met Justin Taylor. Het staat op zijn nieuw album met allemaal clavecymbalmuziek van de 20e eeuw. Hij speelt er solowerk of samen met orkest. En dat orkest is l'Orchestre National de Lille. Het album heet Clavecin Vaat, dus van de 20e eeuw dus. Onze laatste editie van de Twintigers was een paar maand geleden. En daar zat deze ambitieuze bij tussen. Luna de Mol.

Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Clara Live.
5: Maar jammer genoeg niet bij ons. U zal ervoor naar Duitsland moeten gaan of misschien zelfs Tsjechië, mocht dat enigszins mogelijk zijn. En dit album moet officieel nog uitkomen. Hier al een kleine sneak peek waar u vandaag het volste recht op heeft.

Schubert met een duivelskantje. Het eerste deel uit de wandige fantasie van Schubert. Normaal dus voor piano solo, maar hier wat aangeboetseerd door Frans Liszt. Het is imposant, het zit vol duizelingwekkende passages, heel Listiaans alweer. En goede technische oefening, denk ik, voor het pianist en orkest. En die vuurelementen hier waren pianist Lukas Genjusas en het St. Gallen Symphony Orchestra onder leiding van Modestas Pitrenas. Het album moet dus nog uitkomen op 19 juni, schrijf het in uw agenda. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten, maar we gaan het toch moeten doen, vrees ik. Vrouwen aan de top, dat is het uitgangspunt van het Quatuor Avril. Uitsluitend vrouwelijke componisten die ondergewaardeerd zijn, staan op hun nieuw album Clair Obscur. En daar krijgt ook de Belgische componist Line Adam ook een plaatje op. Deze muziek is van haar, het deel Amazon uit Femme.

Ja, het is gemakkelijk om je ogen te sluiten en de tijd uit het oog te verliezen. En dat is natuurlijk wel heel delicaat voor een radiopresentator. Hier zaten we aan de oppervlakte van de zee. We voelden de golven, de stroming en het zonlicht in At. Het tweede deel uit Seaborn van Gert Neustadter. Hij werkte ervoor samen met videokunstenaar Kjell van Sijs. Dus normaal gezien is er beeld bij. Een beetje moeilijk natuurlijk voor ons medium, geeft toe. Maar de muziek is op zich eigenlijk al een meditatieve reis geweest. De Percussion Collective hoorden we hier onder leiding van de vader van Kjell, Robert Van Sijs. En we reizen nog gewoon even verder, want ook deze alt-saxofoniste maakt het ons meer dan gemakkelijk. Jasmine Myra.

Vorig weekend stond ze nog op het Jazz Middelheim Festival in Antwerpen, Jasmine Myra. Zij hier op Altsax en de 13 muzikanten van het studio ensemble onder leiding van Ozzy Moisey in deze prachtige track In an Instant, eigen muziek van Myra. En het staat op haar allerlaatste album Where Light Settles, een deep spirit jazz project rond hoop. Koen de Kouter heeft muzikale telgen op de wereld gezet. Eén voor één zijn het muzikale kinderen. Samen met zijn 3 zonen en 1 dochter heeft hij een quintet. En een van die zonen, Myrdin, die heeft nog maar net een 2e album uit rond melancholie en Spaanse flamenco.

Invocación al Laurel. Muziek van Myrdin de Kouter op sonetten van de Spaanse dichter Federico García Lorca. Prachtig vormgegeven hier door de stem van Helena Casella. En de kern van het ensemble, Myrdin de Kouter natuurlijk op gitaar. Stefan Bracaval op fluit. Stijn Kuppens, cello. Muziek dus van op hun nieuw album Secretos de Melancolia. En de vier komen trouwens allemaal op 14 juni naar de Bijloken voor het minifestival Côté Jardin. Het is helemaal gratis, je kan er zelfs je picknicklaken en mand meenemen. Hopelijk is het tegen dan wel al ietsje beter weer. Het is nog 2 jaartjes wachten voor de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor viool. Volgend jaar is het de beurt aan de zang. Maar in 2028 gaan we wellicht wel dit vioolconcerto zien opduiken van Edward Elgar.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

op en top romantiek. Het tweede en derde deel van het vioolconcerto van Edward Elgar. Hij schreef het in 1910 en droeg het op aan vioolvirtuoos Fritz Kreisler. Het zit vol nostalgie, emotie. En ja, dat kwam er hier maar al te goed uit in deze recente opname met Frank-Peter Zimmermann op viool en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner. En van de nostalgie van Elgar nu naar iets helemaal anders. Entertainment, het genieten van het leven, dat brengt het ensemble Solazzo ons.

Net alsof we aan een lange bankettafel zaten met alle soorten heerlijk eten. Mensen piekfijn uitgedost, waar je ook gaat of staat. Onze tafelgasten waren de muzikanten van het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. Eerst in Una Pantera van Johannes Siconia en daarna Amitoudou en Molendinium de Paris van Pierre de Moulin. Heel oude muziek van de 13e en de 14e eeuw. Het staat allemaal op hun nieuwe album Flamboyance, The Sound of Change, Music of the Flamboyant Era. En daarop bewijst het ensemble en Anna Danilevskaya hoe rijk de muziek in de tijd al was en hoe polyfonie zich als een lopend vuurtje verspreidde in Europa. En dat het aanstekelijk werkt, ja, dat is gewoon een feit. Danilevskaya is trouwens sinds dit jaar ook artistiek directeur van het MA-festival. Een zomerfestival in Brugge van 10 dagen lang met een focus op oude muziek. En daar komt deze speciale gast dit jaar ook naartoe.

een van mijn lievelingsartiesten al meer dan 7 jaar. En ook een van de toppers van muzieksamenstelster Julie Mossart, denk ik. Jazzpianist Wajdi Riahi hier samen met zijn trio. En deze prachtige muziek van hem, Adèle. Ja, en Wajdi Riahi, het is een pianist die in alle werelden thuis is. Want op 6 augustus speelt hij samen met de sopraan Corinne Tinney muziek van Bach met een krul hier en daar. Wordt waarschijnlijk de moeite. Je kan het hele programma van het MA-festival terugvinden op hun website natuurlijk. Dat is eenvoudigweg mafestival.be. Wat als je een zware klus moet doen? Je bent lui, maar je kan toveren. Ja, dan kan het ook wel eens serieus fout lopen.

Ik herken de muziek van vroeger toen ik kind was. Disney had er indertijd een tekenfilm over gemaakt. Over een leerlingtovenaar die een bezem tot leven doet komen om de klusjes op te knappen in het kasteel van zijn leraar. Nu, de bezem wil niet ophouden met emmers water vullen, dus de leerling probeert dan maar met een bijl de bezem kapot te hakken. Maar daar komen alleen maar meer bezems van en die het kasteel omvormen tot een waar zwembad. Het verhaal L'apprenti sorcier, muziek van Paul Dukas van eind 19e eeuw, hier in een recente opname van het Sinfonia of London onder leiding van John Wilson. En we zijn ondertussen al twee uurtjes bezig. Een klein beetje muziek uit het tweede strijkquintet van Luigi Boccherini. En na het nieuws van 4 uur, dan mogen we ons cadeau openmaken. Wie wordt deze week de nieuwe keuze van Clara?

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 30-tal mensen opgepakt, dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag was de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station, omdat er nieuwe oproepen waren tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met 1 inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin, maar uit onderzoek blijkt dat 3 keer evengoed beschermt. En op die manier komt er plaats vrij voor nieuwe vaccins, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
1: Er zijn redelijk wat landen die bijvoorbeeld een vaccinatie tegen meningococcus B, dus een vorm van invasieve hersenvliesontsteking, om daar ook de mogelijkheid te bieden binnen het Belgisch schema om zo'n vaccin te gaan toevoegen. Dus eigenlijk is het vooral een kwestie van de mogelijkheid bieden om nieuwe vaccins in het schema te steken zonder daardoor het vaccinschema nog drukker te gaan maken.
0: De deelstaten moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun laatste oefenwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion voor ze naar het WK-voetbal in de VS vertrekken. En ze nemen het vanmiddag op tegen Tunesië. Peter van den Bemt, hoe staat het daar bij de rust?
2: Wel, 1-0 is de voorsprong voor de Belgen. Dat is een logische en verdiende voorsprong, want België speelt een goede eerste helft. Is heer en meester tegen Tunesië, dat massaal komt verdedigen, maar toch heel veel kansen heeft toegestaan, behalve het doelpunt van Trossard na een dribbel van de werkelijk onstuitbare uitblinker Jeremy Doku op de linkerkant. Doelpunt na 28 minuten. En een intikker voor Trossard, maar voorts nog kansen. En voor de Bruyne, schot gekraakt, nog een keer afgeblokt door doelman Chamakh. Een reuzekans voor Tielemans erover getropt. En 3 kansen zowaar voor Brendan Mechelen, centrale verdediger van Club Brugge. 2 met het hoofd, 1 met de voet. Maar een extra doelpunt kon hij niet maken. Dat is het enige minpuntje, zou je kunnen zeggen, aan deze eerste helft. Er hadden meer Belgische doelpunten op het bord moeten staan. Maar 1 staat erop. België leidt met 1-0 tegen Tunesië.
0: Dankjewel, Peter. En in het tennis wordt de finale van het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gespeeld. De Poolse Maja Kwalinska kan er in Parijs als eerste speelster ooit, die uit de kwalificaties komt, ook eindwinnares worden. En ze neemt het op tegen het nummer 8 van de wereld, de Russische Mira Andreeva. In de eerste set staat het 3-4 voor Andreeva. Het is bewolkt met regen bij maximaal tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar dan blijft het wel vrijwel overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
3: De keuze van Clara. Met Lenaert Jolijn.
5: Welkom terug. Hoe fan kan je zijn van iemand? Ja, iedereen vertelt het op zijn of haar manier. Pubers plakken een poster boven hun bed van hun favoriete acteur of actrice of nog een of andere Koreaanse K-pop band. Wel, voor violist Giuliano Carmignola, zijn idool is Antonio Vivaldi. Hij koos ervoor om zijn liefde voor de componist te vertalen in een ware persoonlijke uitdaging. Hij heeft zo net de kaap overschreden van 100 opgenomen vioolconcerto's van de componist. Ja, en dat moest natuurlijk gevierd worden.

Een vioolconcerto in F uit de late periode van Antonio Vivaldi. Hier met violist Giuliano Carmignola en het ensemble I Solisti Aquilani. Carmignola nam 13 vioolconcerto's op van Vivaldi voor den laatste album en zit daarmee net boven de 100 vioolconcerto's die hij van de componist heeft opgenomen. Klein rekensommetje, Vivaldi heeft rond 230 vioolconcerto's geschreven en Carmignola is nu 74 jaar oud. Het wordt misschien wel wat krap voor een integrale, maar je weet maar nooit in deze wereld. En nu rollen we het rode tapijt uit, want daar komt onze keuze van Clara.

0: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt?
1: En die mobiliteitskosten?
0: Die vlootgegevens. Hoe blijft dat overzichtelijk?
2: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
3: Clara Life.

0: De melodie uit de Missa de Mille Regrets van Cristóbal de Morales, hier door het ensemble La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. En Ilia is dan ondertussen bij komen zitten. Dag Ilia, welkom.
1: Goedemiddag Leonard.
0: Goedemiddag. Jij hebt deze week de keuze van Clara mogen kiezen. Een album met de titel Bomba Flamenca. Ik kan er mij van alles bij voorstellen, maar misschien kan jij eens vertellen wat die Vlaamse bom nu precies is.
1: Ja, Leonard, daarvoor moeten we terug naar de 16e eeuw. De titel verwijst eigenlijk naar de Franco-Vlaamse componisten. Die componisten die schreven in die nieuwe muziekstijl van de polyfonie, die destijds de mode was. Denk maar aan Josquin des Prez of Jacob Obrecht, Pierre de la Rue. En die muziek was een ware rage in heel Europa. Zo ook aan het Spaanse Hof in Madrid. Want daar zat keizer Karel, Karel V, op de troon. Geboren in Gent als zoon uit die Bourgondische familie. Als de zoon van Philips de Schone. En ik wil niet die hele geschiedenis zo uit de doeken doen, maar het kan misschien wel verklaren waarom hij in Madrid in 1515 de Capilla Flamenca opricht. Dat is oftewel de Vlaamse kapel. Binnen zijn familie was het zo, die waren helemaal zot van die polyfonie van die Franco-Vlaamse componisten. Mm-hmm. Die propageerden die muziek ook. En hij dacht van, ik ga de beste componisten en de beste Franco-Vlaamse zangers van het moment verschepen naar Spanje om daar alle liturgie op te leuken in die zogenaamde Capilla Flamenca. En dat moet je bedenken, hele nieuwe muziek, meer stemmigheid, spanning binnen die muziek, dat moet hebben ingeslagen als een bom. Die Spanjaarden moeten niet hebben geweten wat ze hoorden. En dat heeft een enorme indruk achtergelaten, ook op de muziek die daar werd geschreven. Zoals we net al konden horen in die Mille Regrets. Dat is eigenlijk een melodie van Josquin des Prez, maar hierdoor de Morales omgezet in een mist. Dus is effectief aan de slag gegaan met die Franco-Vlaamse melodieën.
0: Oké, de motor achter dit project is Simon-Pierre Bestillon uit Frankrijk. Hij heeft zijn eigen ensemble, La Tempête. En dus dat verhaal over die Vlaamse capilla daar in Spanje, hoe geven ze dat vorm op hun nieuw album?
1: Ja, eigenlijk wel aan de hand van een vrij absurd verhaal. Keizer Karel die heeft namelijk, zo schijnt, zijn eigen begrafenis gerepeteerd toen hij zo zijn einde voelde naderen. Hij schijnt zelfs echt een kist te hebben klaargezet en daar alvast in te zijn gaan liggen.
0: Het moest allemaal perfect zijn.
1: Sterker nog, er is een verhaal dat hij uit die kist op een gegeven moment opstaat, omdat hij ontevreden was met het aantal kaarsen die de priester klaar had gezet.
0: Oh, moeilijke mensen toch in het.
1: Ja. Ik weet niet of het waar is, maar het laat denk ik wel zien in hoeverre hij echt nadacht en dat einde van zijn leven in eigen hand wou houden.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk ook de muziek. En dat is waar Simon-Pierre Bestillon op is aangeslagen. Die heeft gedacht van welke muziek moet er hebben geklonken. En die heeft daar zijn volledige fantasie op losgelaten.
0: Oké, het album geeft ons ook een kijkje binnen de wereld van de keizer Karel V. Je hebt het daarnet al gezegd, hij is in Gent geboren, in het Prinsenhof, gedoopt in de Sint-Baafskathedraal. Stierf op zijn 58ste in een klein dorpje ergens in Cáceres in Spanje. Ja, ik veronderstel dus, zoals dat je net zei, heel de begrafenis werd uit de doeken gedaan nog voor hij stierf. Ik veronderstel dat er ook wel muziek voorzien was voor zijn begrafenis.
1: Ja, dat klopt. We weten eigenlijk alleen niet precies wat. Van één stuk weten we het zeker. Dat is van de Portugese componist Pedro de Escobar. Die heeft een requiem geschreven. En waarom we dat weten is dat dat waarschijnlijk het eerste volledige requiem is dat ooit op het Iberisch Schiereiland in zijn volledigheid is overgeleverd. Voordat we die naam nog kennen en voordat we die muziek nog kennen. Simon-Pierre Bestillon zou Simon-Pierre Bestillon niet zijn om eigenlijk maar twee kleine delen uit het requiem te hebben en voor de rest een volledig fictief requiem te recreëren. Dat doet hij omdat hij eigenlijk zegt van ja, eigenlijk vind ik het idee van een muzikaal Spanje onder Karel V veel spannender en veel poëtischer dan een hele minutieuze reconstructie van wat die requiem van de Escobar moet zijn geweest.
0: Mm-hmm.
1: Komt vooral ook omdat Spanje echt een smeltkroes aan culturen kende. Hè? We hadden het al over die Bourgondische culturen, maar er waren ook Moorse culturen, die waren nog maar net verslagen. Je had Sefardische culturen die op het punt stonden verbannen te worden nadat de Mooren waren vertrokken. En dan had je ook nog bijvoorbeeld Franse pelgrims die de Santiago de Compostela liepen en ook hun eigen muziek meenamen. Dus er was enorm veel muziek in Spanje. En hij dacht van, dit is het ideale moment om te kijken van, als je op dat moment in Spanje zou hebben geleefd, wat zou je zo al gehoord hebben?
0: Oké, interessant. Maar dan komen we tot een grote hamvraag natuurlijk. Ilia, waarom krijgt dit album voor jou het eerste plaatje deze week? Waarom is dit de keuze van Clara voor jou?
1: Ja, dat heeft eigenlijk vooral mee te maken van Simon-Pierre Bestillon weten we dat hij heel erg in concepten denkt. En dat heeft voor- en nadelen. Voordelen is dat hij een heel duidelijk kader schept waarin muziek kan bloeien. Nadeel is dat hij soms wel een loopje neemt met de authentieke uitvoeringspraktijk. Daar kan je heel zwaar aan tillen. Persoonlijk doe ik dat niet. Zeker omdat het concept zo sterk is en echt iets toevoegt aan die muziek. Hè? Ja. Het is... Ik weet niet of je ooit wel eens in Spanje bent geweest. Je bent dus in Andalusië en je ziet daar die Moorse gebouwen bijvoorbeeld. Je gaat naar die kathedraal, je voelt daar die katholieke invloed. Je gaat naar een archief of naar een museum. Je ziet daar Spaanse schilderkunst, maar geïnspireerd op door Vlaamse primitieven. Ja. Je voelt gewoon bijna al die kleuren en al die smaken. En deze CD laat mij dat ook voelen. Je bent voor een heel even echt in Spanje van de 16e eeuw. En dat is mij zoveel meer waard misschien dan een hele minutieuze uitvoering van een heel specifiek requiem.
0: Ja, super. Ja, klinkt ongelooflijk goed. Hè? Maar we gaan onze luisteraars daar ook van laten proeven. Dus Simon-Pierre Bestion en zijn ensemble La Tempête komen trouwens naar Bozar begin oktober met de Vespers van Monteverdi. Ik drop het hier al even voor de mensen die geïnteresseerd zijn. En nu gaan we luisteren naar hen in Una Sanosa Porfía van Juan de Lencina van de opnieuw album dus Bomba Flamenca.

sopraan Hélène Richaud, Axel Vernet, mezzo-sopraan, tenor Edouard Monjanel Ben Saïd en bariton René Ramos Premier. Alle vier absoluut het vermelden waard. Het ensemble La Tempête van en onder leiding van Simon-Pierre Bestion en Una Sañosa Porfía. Het staat van Juan del Encina. Het staat op hun album Bomba Flamenca en is ook onze nieuwe keuze van Clara over hoe onze Vlaamse polyfonisten insloegen als een muzikale bom in Spanje in de tijd van Karel de Vijfde. Ik lustte als kind geen spruitjes, I know, klassiek verhaal en ik moet eerlijk zeggen, het is nog altijd niet mijn lievelingsgerecht, maar wat een van de bands van het jazzcollectief Chou de Bruxelles onlangs serveerde, dat lust ik wel.

Het houdt veel mensen bezig. De conflicten, de migratieproblematiek die eruit voortkomt en te veel kinderachtige wereldleiders die nog wat extra olie op het vuur gooien. Ja, het frustreert ook het trio Ayn mateloos. Ze zijn naar buiten gekomen met een nieuw album dat net die problemen aankaart. Maar ze doen dat natuurlijk zonder geweld, op een heel vredevolle muzikale manier. Bruggen bouwen en de armen in elkaar. Met de Syrische trompetklank van Yamen Martini hier, de warme contrabas van Otto Kind en Piet Maris op zijn accordeon in On Shore, een track van op hun nieuw album, dus On Land. Nog meer vlechten en weven, maar nu tussen de werelden van Jacques Brel en Frédéric Chopin.

Mochten Chopin en Brel het podium gedeeld hebben, dan kwam dit er misschien wel uit. Meesterlijk naast en in elkaar gelegd de pianowals. Opus 64, nummer 2 van Chopin en Vesoul. Een Vesoul eerder, een lied van Jacques Brel van 1968. De stem van Brel was hier celliste Camille Segers en Alexis Thibault de Mézère zat aan de piano. De twee spelen al langer samen en als encore na hun concerten begonnen ze te experimenteren met mengsels van de muziek van Jacques Brel en klassieke muziek. Het publiek kreeg er maar niet genoeg van dat ze besloten om er dus iets serieus mee te doen. En dat is dit spel van Spiegels geworden. Hun nieuw album, T'as voulu voir Jacques Brel et on a vu. Arrangementen van bestaande muziek maken, het is niets nieuws. Ook de Poolse componist Adolf Schultz-Eveler deed zijn ding met An der schönen blauen Donau van Johann Strauss.

Een welverdiend applaus. Een beetje kort hier wel, maar we hoorden een live opname van 2024 tijdens het festival La Roque d'Anteron in Zuid-Frankrijk. Pianist Nelson Goerner is hier helemaal in zijn element in de muziek van Adolf Schulz-Eveleur. Die schreef deze arabeske op thema's van An der schönen blauen Donau van Johann Strauss. Bohuslav Martinů vertrok van zijn thuisland Tsjechië naar Parijs, ergens in de jaren 20. Hij ging er studeren en legde zich toe op het schrijven van zijn muziek. Maar toen ineens, boom, die Tweede Wereldoorlog brak uit. Hij sloeg op de vlucht voor het naziregime. Hij stak er zelfs de oceaan voor over om te geraken tot in New York. Het was een heel hobbelige en moeilijke reis, maar hij is er geraakt. En daar begon hij te schrijven aan een hele reeks symfonieën. Zijn eerste drie zijn doorspekt van gevoelens van onrust en dreiging, dus door die Tweede Wereldoorlog. Maar zijn vierde laat toch al wat hoop doorschemeren. We leggen hem op vandaag, de vierde symfonie van Bohuslav Martinů.

Dirigent Jacob Hruscha en het Bamberger Symfoniker hebben de moed, energie en tijd gevonden om alle 6 symfonieën van Bohuslav Martinu op te nemen op een gloednieuw album van hen. Hier hoorden we ze in de 4e symfonie. Ik heb als tiener nogal wat afgegamed en misschien was pianist Nicolas Horvat ook een verstokte gamer. In elk geval genoeg om een album te maken, uitsluitend met muziek uit het spel Assassin's Creed. Hier horen we hem in Baghdad Suite.

stond hier helemaal te gaan in de studio. Zo doorleefd, prachtig, deze opname van Could It Be Magic. Populaire popmuziek geïnspireerd op de prelude in C klein van Frédéric Chopin. Misschien wist u dit niet. Donna Summer heeft er in de jaren 70 een gigahit van gemaakt. Hier hoorden we een jazzy versie met de tedergevoelige stem van Gabrielle Cavassa op haar Blue Note debuutalbum Diavola. Ze stond hier samen met een paar kanjers, onder andere Joshua Redman op tenorsax. En saxofonist Joe Lovano, hij draait al decennia lang mee in de wereld van de jazz, maar voelt dat hij in een nieuwe fase van zijn carrière is gekomen.

Lady Day, een hommage van Wayne Shorter aan zangeres Billie Holiday. Hier in een opname met het Paramount Quartet. Het is een kwartet, het is nog maar een paar jaar oud en kwam op initiatief van Joe Lovano. Hij speelt tenorsax, u hoorde hem ook hier. Julian Lash op gitaar, Santi DiBriano op contrabas en Will Calhoun op de drums. Joe Lovano is 73 en voelt dat hij in een nieuw hoofdstuk zit in zijn leven. Hij zegt, it's a statement, this new quartet. It's a new thing. Ja, nooit te oud is om met iets nieuws te beginnen. Dat is de boodschap. Misschien heeft u het ooit wel alles meegemaakt, het vreselijke moment waarop je ontdekt dat je lief je heeft bedrogen. Vanessa Matthijs vertelt er ons alles over.

Van bij ons, dit kwartet van Vanessa Matthijs. We hoorden ze hier zingen samen met haar drie handlangers in de track Heard It Through the Grapevine. Het staat op het kwartet hun nieuw album, The Secret Vault. Een album van pure storytelling, een mix van hedendaagse jazz, traditionals en tijdloze popklassiekers. Het is alweer bijna 6 uur. Na het nieuws laat ik u meedansen met Nicky in Caramba. En wij gaan er nog uit met een intiem dialoog tussen gitarist Derek Gripper en sarodspeler Alam Khan in de track Francesca. Geniet van uw weekend nog.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: Zes schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten woensdag op Clara en VRT Max.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels winnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. En met een miljoenensubsidie hoopt de Vlaamse regering de Volvo-fabriek in Gent te houden. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen in het Koning Boudewijn Stadion Tunesië met 5-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
7: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Duivels en bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al de overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkel goal tegen, dat kan niet beter. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur, waarvan 1 heel goede tegen de lat. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Doku in een hoofdrol, heel veel kansen en doelpogingen, maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het werd een forfait score, maar een monster score had ook gekund. Trossard tikte een van de vele voorzetten van Jeremy Doku in doel voor 1-0. En na de rust scoorde de ketelaren met een kopbal De Bruyne tegen intussen 10 Tunesiërs met een mooie trap 3-0. Luke Bakio met een halve omhaal en Raskin duwde de 5-0 in doel. Het enthousiaste publiek zwaaide zijn helden tevreden uit. Maandag vliegen de Duivels met extra veel vertrouwen naar de VS. En op 15 juni volgt dan de eerste afspraak op de wereldbeker tegen Egypte.
6: En Charlotte de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers en zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
8: Iedereen speelt voor elkaar, iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals, wat fantastisch is. Je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
6: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen dus mogelijk nog vervolgd worden, voor vernielingen bijvoorbeeld, of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag was de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest, maar voorlopig zijn daar geen grote incidenten geweest. De Vlaamse regering biedt zowat 120 miljoen euro aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te verankeren. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Dat overweegt een forse investering in Gent. En met het subsidieaanbod wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Minister-president Matthias Diependalen.
9: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan. Maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
6: Van de 120 miljoen euro die Vlaanderen als subsidies willen aanbieden, zou 80 miljoen gaan naar innovatiesteun en 30 miljoen naar investeringen om de fabriek duurzamer te maken. De rest zou gaan naar opleidingssteun voor de 6.500 werknemers in Gent. En werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met het signaal dat Vlaanderen stuurt naar de hoofdzetel van Volvo Cars. Volvo is een zeer belangrijke werkgever in ons land en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mully, directeur van Agoria Vlaanderen.
10: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
6: rijdt tijdens de zomermaanden opnieuw een trein van Keulen naar Oostende. De verbinding bestond tot eind vorige eeuw, maar werd toen geschrapt. Tot eind deze zomer rijdt de trein, een hoge snelheidstrein van de Deutsche Bahn, in het weekend met de bedoeling Duitse toeristen naar onze kust te brengen. Jeroen Rijgaard.
2: De allereerste ICE Keulen-Oostende bolt in de schaduw van de Dom het Hauptbahnhof binnen en wordt er gedoopt met Rijnwater.
11: 1, 2, 3.
2: Via Aken, Luik, Brussel, Gent en Brugge gaat het naar de kust. Want met 700.000 overnachtingen zijn onze stranden populairder dan ooit bij de Duitsers, zegt Lisbeth van den Broek van Visit Vlaanders.
12: Dat was een groei van 2% vorig jaar.
2: Erhard en zijn vrouw zijn trouwe klanten aan onze kust.
13: We kunnen zo goed alles.
2: En Heike is al na een paar kilometers overtuigd. Voortaan laat ik de auto thuis staan en neem ik de trein.
14: Soms vaar ik immer met de auto. Dat is eigenlijk het eerste maal dat ik jetzt richting Noordzee met de zug vaar.
2: Ze heeft tijd genoeg op de Antwerpse ring gestaan.
14: Antwerpener ring. Daar is immer was los.
15: Dames en heren, ons voorgehaald Oostende.
2: Of de verbinding ook na de zomer blijft, is nog niet duidelijk.
15: Een schönen Tag in aan de Küste bij herrlichem Sonnenschein.
6: De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen vanaf polepositie in de grote prijs Formule 1 van Monaco. Op het stratencircuit was hij in zijn Mercedes amper 400ste van een seconde sneller dan de Red Bull van Max Verstappen. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Samen met zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc start hij van op de tweede rij. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger, minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en dan tot 20 graden. We begonnen met de Rode Duivels. Ze wonnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0 en zijn dus klaar om maandag naar het WK in de Verenigde Staten te vertrekken. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Meer op sportza.be.
5: Blijf verwonderd. Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara. Caramba, met Niki Aerts.
16: Goedenavond, hopelijk bent u een beetje in vorm, want we beginnen er alvast aan met een meezinger van formaat, waarop ook meteen mag gedanst worden. Welkom bij Caramba. MUZIEK.

Compay Segundo met Guantanamera uit The Essential Album. In 1998 was Compay Segundo te gast op het Cactus Festival en de VRT was daar toen ook bij.

Hey caramba, come again. Compay Segundo live op het Cactus Festival in Brugge in 1998. Dat moet een geweldig feest geweest zijn. Nog beter is het wanneer je van iemand te horen krijgt dat jij het feest bent. La fiesta eres tú. Uit een album vol Latijns-Amerikaanse muziek, acoustic Latin roots, tango, son en samba.

Inti Illimani met La Fiesta Eres Tú. Ik heb zo'n donkergrijs vermoeden dat u er geen bezwaar tegen hebt dat we gewoon nog even doorfeesten. Met dit overheerlijke bubbles, bangles en beats en met veel bling bling.

Estate met Aldo Romano en met Baptiste Trottignot aan de piano. Terug in de tijd nu naar begin de jaren 40 met saxofonist Charlie Parker. Hier samen met Jay McShann and his orchestra en Swingmatism.

0: da-di-da.
1: The Andrew Sisters met Walk with a Wiggle. Ik kan het u ten zeerste aanbevelen om het eens uit te proberen. We blijven wat in dat tijdsegment rondhangen met Glenn Miller and his orchestra en In the Mood.

Mood van Joe Garland en Andy Razaf, door Glenn Miller en zijn orkest uitgebracht in 1939. Het werd een ongemeen populaire jazzstandard, maar dat wist u al. Pianist Omer Klein legt met zijn band The Poetics de link tussen Afrikaanse en Braziliaanse ritmes.

Compassion van de Poetics uit het gelijknamige album van de Israëlische pianist met Tunesische roots Omer Klein of Klein. Bij de release van de single hoorde ook een statement: "We need more compassion in the world today and urgently. Before we say anything else, let's listen to one another." Naar elkaar luisteren dus in elk geval. Even uitblazen met Armando Carson en Quintetto Oriente.

The Black Angel with the Velvet Voice. De zwarte engel met de fluwelen stem, zo wordt hij genoemd. Armando Garzón met Contigo en La Distancia. Ook Frankie Figueroa zingt over de liefde en hij trekt het feestje meteen weer op gang met Mereces que te quiera. Je verdient het dat ik van je houd.

Mundo Rey Barreto Pagan, beter gekend als Rey Barreto op congas hier met zijn band en Acid. Hij heeft Puerto Ricaanse ouders, maar groeide zelf op in Harlem en in de Bronx. Acid staat op het album The Rise of Latin Music in New York City in de 1960s, New Yorka Roots. Heerlijke dansmuziek is dat. Job van der Linden probeert iedereen dan weer aan het dansen te krijgen met klezmeren muziek.

De Amsterdam Klezmer Band met Everybody on the Dance Floor. Zo hoort u het ook eens van iemand anders. Blijven dansen dus, want ook dit Albores de Mi Selva nodigt daartoe uit.

Ranil y su conjunto tropical. Ranil en zijn tropisch ensemble waren dat met Albores de Mi Selva. Samen met Raymond Scott and his orchestra geven we ons nu met graagte over aan Reckless Nights and Turkish Twilights. Turkish Delights zou anders ook niet mis zijn.

We waren daarnet al in Harlem met Ray Barretto, maar Fred Astaire bracht ons al dansend, al tapdansend en al zingend terug met Bojangles of Harlem van Jerome Kern en Dorothy Fields. Ella Fitzgerald nu samen met Louis Jordan en Peturi Pie. En dat is een koosnaapje.

0: Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Clara Live.
2: Eartha Kitt uit volle borst. I want to be evil. Hier is nog iemand die graag de duivel uithangt. Cruella de Vil. Hier muzikaal vertolkt door Susanna Blakesley. Muziek uit of geïnspireerd door de film 102 Dalmatiërs. Het vervolg op de originele film. En dat waren toen 101 Dalmatiërs.
3: Hello. My name is Cruella. Cruella de Vil. Let me tell you a few things about me. Hit it, boys! I'm always seeing spots. In my dreams, there's lots of dots. I despise the sound of barking a cappella. I never am forgetting furs for wearing, not for petting. I'm Cruella, Cruella, Cruella. That's why the guys and gals don't want to be Miss Devil's pals. My hair would even scare most any fella. Fur coats are my great passion. This year spots will be in fashion. I'm Cruella, Cruella, Cruella.

0: alive what I say.
1: Altijd een plezier om te luisteren naar Fats Waller. Ook nu weer met It's a Sin to Tell a Lie. Muziek nu van Vincent Jomans en Irvin Caesar, gespeeld door de Schotse klarinetist Archie Semple, met Fred Hunt aan de piano, met wie hij in de jaren 60 ook in een trio speelde, met contrabassist Jackie Fallon. I Want to Be Happy.

Ze hebben nog duidelijk plezier in I Want To Be Happy, Archie Sample op klarinet en Fred Hunt aan de piano. We gaan naar Senegal met Ablaye Sissoko en het ensemble Constantinople.

Karaoke. Estuaire, zo heet het album dat Ablaye Sissoko maakte samen met het ensemble Constantinople. Als hij met zijn verhalen en met zijn koraspel mensen tot rust kan brengen, dan is hij geslaagd in zijn missie, lees ik op zijn website. En dat is gedeeltelijk eigenlijk ook onze missie natuurlijk, al willen wij u ook regelmatig aan het dansen krijgen.

Season Song van klarinetist Jaume en gitarist Aurélien Nafrichou. Natasha Kelly heeft Ierse roots, maar werd in België geboren. En ze heeft een stem waar ik heel erg van houd. Beetje husky en meanderend. Pantarei.

Pantarei, Natasha Kelly samen met Ruben Machtelings op banjo, Nicola Andrioli op piano, Yannick Peters op contrabas en André Pallemaerts op drums. Het album Dear Darkening Ground kwam er in 2023 en kwam uit bij Werf Records. En Kelly ging daarvoor te raden bij dichters als Yeats en Rainer Maria Rilke, jawel. Mans Farol haalt zijn inspiratie dan weer uit zijn Cubaanse roots.

Sona Djobarté en Moussa Fila Djobarté stammen allebei af van dezelfde Gambiaanse griot-familie en ze maken samen muziek. Olivier Kerourio heeft dan weer roots op Réunion. Op mondharmonica hier met Sir Andy.

Sir Andy met Olivier Ker-Orio op mondharmonica, Mathis Cordier op gitaar, Benoît Souris op Rhodes, André Charlier op drums en Andy Narell op steel drums. En daarmee zit Karamber voor vandaag weer op. Nog een heel fijne avond met Clara en met elkaar. En graag tot volgende week. Bye.

0: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion versloegen ze Tunesië met 5-0. Charles de Ketelare was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
1: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
0: De winst van de Duivels wakkert bij de supporters het WK-gevoel nog aan. Zij geloven in de kansen van de Belgische ploeg.
2: Goed. Ja.
3: Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken. Mede door dit gevoel hier.
4: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is. En hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop.
5: Ze zijn gemotiveerd als ze wel een dracht iets van maken, heb ik de indruk.
6: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de Duitsers zullen zijn achter
3: Belgen. We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
0: De Rode Duivels kunnen nog wel op een onverwacht probleem stuiten tijdens het WK. Medewerkers van het Sophie Stadion in Los Angeles dreigen namelijk met een staking. Het gaat vooral om medewerkers van de eet- en drankstanden, koks en barpersoneel. Zij hadden enkele eisen gesteld en vinden nu dat ze niet ernstig worden genomen. Als het echt tot een staking komt, moet de FIFA snel een andere oplossing zoeken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Rode Duivels. Zij spelen in dat stadion hun wedstrijd tegen Iran. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar aan het stuur. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog 2 andere personen in de auto. De 3 inzittenden raakten lichtgewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar, Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
7: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
0: Hoe reageert de onschuldige man?
7: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
0: Dankjewel, Lucas. En de Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska in 2 sets met 6-3 en 6-2. Voor de 19-jarige Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 grootste toernooien ofwel Grand Slams wint. En dat is een droom die uitkomt.
8: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now. So thank you so much for making such an amazing event.
0: Het weer vanavond kan het nog regenen, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen. Later op de dag komen er meer wolken, maar het blijft overwegend droog. 19 graden is dan de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Een goede avond. Wenen, de staatsopera, daar gaan we nu naartoe voor een recente opname van Wagner's Der Fliegende Holländer. Dirigent is Bertrand de Billy. Der Fliegende Holländer was de tweede opera van betekenis van Richard Wagner. De eerste was een Italiaanse opera, Rienzi, maar met Der Fliegende Holländer vond Wagner pas zijn heel eigen stem. De opera kwam tot stand tijdens een bijzonder moeilijke periode. Toen Wagner aan de slag was bij het theater in Riga, maakte hij door zijn extravagante levensstijl veel schulden. En om aan de schuldeisers te ontsnappen, vatte hij het plan op om samen met zijn vrouw Minna naar Parijs te reizen via Londen. Die illegale reis verliep desastreus en ze leden bijna schipbreuk voor de Noorse kust. Die ervaring met alle bijhorende drama en woeste klanken verwerkte Wagner in zijn vroege opera Der Fliegende Holländer. Eenmaal in Parijs hoopte Wagner zijn Rienzi daar te kunnen laten opvoeren, maar de directie van de opera was niet geïnteresseerd. Ook in het nieuwe project van Wagner, de eenacter over het thema van de vervloekte zeekapitein, was Parijs niet geïnteresseerd. Uiteindelijk zal Der Fliegende Holländer zijn première krijgen in Dresden in januari 1843. Niet alleen zijn eigen reisperikelen inspireerden Wagner voor deze opera. Hij baseerde het verhaal dat hij zelf in tekstvorm goot op een verhaal van Heinrich Heine. Die schreef een satire over een kapitein die door Gods lastering vervloekt is om voor eeuwig rond te varen. Alleen de liefde van een vrouw kan hem redden. Dat laatste is een thema dat bij Wagner veel terug zal komen. In Der Fliegende Holländer vinden we alle kenmerken van de Wagner-stijl in zijn latere muziekdrama's. Leidmotieven bijvoorbeeld, die staan voor de personages en andere inhoudelijke thema's. En die motieven die worden al voorgesteld tijdens de ouverture. Het stormmotief bijvoorbeeld, of het motief voor de Holländer. En met die ouverture word je onmiddellijk het ruime sop ingesleurd. Het beeld van een woeste zee is schitterend in muziek omgezet door Wagner, met striemende strijkers en schetterende koperblazers. Het verhaal krijgt u nu in een notendop. In een Noorse fjord zoekt de zeeman Daland met zijn schip beschutting voor een storm. Hij krijgt daar een buurman in de vorm van een spookschip. De kapitein van het spookschip is voor zijn godslastering veroordeeld om voor eeuwig rusteloos over de zeeën te zwerven. Om de 7 jaar mag hij eens aanmeren en als hij dan een vrouw vindt die hem trouw blijft, zal hij verlost worden. De Holländer verneemt dat Daland een huwbare dochter heeft en hij biedt de zeeman veel goud in ruil voor de hand van diens dochter. Dalands dochter Senta, op haar beurt, blijkt gefascineerd te zijn door de verhalen die ze heeft gehoord over het lot van de vliegende Holländer. Ze wil hem absoluut redden en laat daarvoor haar verloofde, de jager Erik, in de steek. Wanneer de Hollander Eriks protest hoort tegen het verbreken van Senta's trouwbelofte, veronderstelt de Hollander dat hij haar definitief heeft verloren en hij vertrekt met zijn spookschip. Maar Senta beloofde trouw te zijn tot in de dood en ze stort zichzelf van een hoge klif in zee. En dat wordt de redding van de vliegende Holländer. Het schip verdwijnt en de twee geliefden worden verenigd in de eeuwigheid. We beluisteren de Vliegende Holländer van Wagner in een recente opname in de Weense Staatsopera. Bas Frans Josef Selig is Daland, sopraan Erika Elof Senta, bas bariton Thomas Konieczny, de Hollander, tenor Jörg Schneider Erik, alt Stefanie Mailand Mary, tenor Hiroshi Amako stuurman, koor en orkest van de Weense Staatsopera, het geheel onder leiding van Bertrand de Billy.

über Turmoerflut vom Süden her, mein Mann.

verliet davon. Wie oft in der Meer ist die

just not.

0: De vliegende Hollander van Richard Wagner is voorbij gevlogen vanuit de Weense Staatsopera. We hoorden een opname gemaakt in april van dit jaar met Bas Franz-Josef Selig als Daland-sopraan Erika Elof Senta, Bas-bariton Thomas Konieczny de Hollander, tenor Jörg Schneider Erik als Stefanie Maitland Mary, tenor Hiroshi Amako de stuurman. Het koor en orkest van de Weense Staatsopera, het geheel stond onder leiding van Bertrand de Billy.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
0: We dromen nu even weg met het verhaal van de jonge prins en de jonge prinses uit Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Dit is een bewerking voor viool en piano.

Dat waren de jonge prins en de jonge prinses uit Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov in een bewerking voor viool en piano met Nemanja Radulovic en Stefanie Fontanarosa. Niet het spookschip van de Vliegende Hollander, maar een sloepje op de oceaan is dit. Uit Miroir van Maurice Ravel.

Une barque sur l'océan uit Miroir van Maurice Ravel kregen we te horen met de Symphonia of London onder leiding van John Wilson. Vandaag is het de geboortedag van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Hij stond bekend om zijn radicale hedendaagse muzikale stijl. En het nu volgende koorlied zou ik niet meteen met hem geassocieerd hebben. Heel mooi dit, Un beau baiser, uit zijn muziektheaterwerk Georges Sand. De tekst is van Alfred de Musset.

Paul Hillier leidde het ensemble Ars Nova Kopenhagen in Un beau baiser uit de opera Georges Sand van de vandaagjarige Louis Andriessen. En we laten het nu even lekker swingen met de Rhapsody in Blue van George Gershwin.

Wayne Marshall was de solist aan de piano in Rhapsody in Blue van George Gershwin. Voorts was er ook de Aalborg Symphony. En vorige week bereikte ons het nieuws dat jazzlegende saxofonist Sonny Rollins overleden is. Een collega en vriend van grootheden zoals Miles Davis en Thelonious Monk. Rest in peace, Sonny Rollins. En tot 11 uur beluisteren we hem in Some Enchanted Evening. Een betoverende avond wens ik u ook nog verder bij Clara.

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Ruiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten licht gewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest gehouden bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mocht doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt na racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel kon plaatsvinden.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit en voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen, net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus ja, wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest, dus dan is dit wel zo, een once in a lifetime voelt het, dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: Tijdens het concert hielden actievoerders buiten nog stil protest. Ze projecteerden onder meer uitspraken die Kanye de afgelopen jaren deed. Nu is het concert afgelopen. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. En Portugal heeft vanavond zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK ook gewonnen. Het speelde in Lissabon 2-1 tegen Chili. Portugal oefent komende woensdag nog in eigen land tegen Nigeria en opent zijn WK in groep K tegen Congo. De Rode Duivels wonnen eerder vandaag hun laatste oefenwedstrijd voor het WK-voetbal tegen Tunesië met 5-0. Charles de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
3: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
0: In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, later komen er meer wolken. Blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Clara Life.

0: continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De achterstand die was opgelopen door de acties van zee- en kustloodsen raakt stilaan weggewerkt, dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Gistermiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten. De voorbije avond waren dat er nog maar 20, vooral op de Noordzee. In de havens valt de situatie mee. Vrijdag staakten de loodsen tegen een geplande pensioenhervorming. Ondertussen zijn ze weer aan het werk. Maar de onvrede is er nog. Er is dus nog kans op nieuwe acties. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoot de VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen, niet alleen op militair vlak, maar ook wat betreft migratie.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: Het Iraanse voetbalelftal zal voor zijn WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld telkens dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle, maar als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse team tijdens het hele WK in Mexico. Eerst was het nog de bedoeling dat het team in Arizona zou verblijven. Eerder deze week hebben alle leden van het Iraanse voetbalteam hun visum gekregen om Mexico binnen te kunnen. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen. Later komen er meer wolken. Het blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Clara Live.